grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beyaia. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: live zing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is 4 uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio, op de grens tussen Nepal en Tibet, waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond. 3 anderen zijn lichtgewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO, koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terecht staan voor een militaire rechtbank samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nogthans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
1: Op 14 augustus, rond 12:45 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satelliet beelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: Zometeen zijn we weer met de M&M Ochtendshow.
1: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
0: Savaller?
1: Ja, ik ben voor de show bezig, hè. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
0: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
1: Oh, ik heb een push.
0: Van het nieuws?
1: Nee, van mezelf.
0: Ja. Alles.

0: met Yannick Aerts.
1: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat de leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven. Dat zegt onderwijsexperte Mieke Gos.
2: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen, vlot kunnen spellen. Alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als hij die basiscomponenten nog niet beheersen?
1: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand en het is dus ook niet zeker of dat ook klopt. In Nepal in Azië zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen in de grensregio met Tibet. Daar zijn aan de Chinese kant in Tibet al 3 doden geteld. In Nepal 160 doden. Veel mensen zijn ook nog dus vermist. In Nepal zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken zegt dat ze al met 3 van hen nog geen contact hebben gehad. De zware overstromingen daar zouden zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dan nog dit. Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Hij zet zijn carrière bij Defensie verder en zal hij ook onder meer ook een bijdienst de opleiding tot parocommando volgen. En we krijgen een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en ook vanavond opnieuw regen. Het wordt wel warm vandaag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm wel, bij zo'n 23 graden. En dan krijgen we afwisselend zon en regen.
0: Leuk voor Prins Gabriel, maar ik ben zo blij dat mijn schoolresultaten nooit op de radio zijn verteld. M&M.

0: Het weekend, guys. Het is echt wel dichtbij. Gewoon nog deze donderdag even ownen en dan ben je er zo goed als. Laat ons je steun en toeverlaat zijn vanmorgen. We gaan er samen het beste van maken.
1: Hupla.
2: Hup.

0: de Swedish House Mafia. Ik heb er alweer een vreselijke ochtend op zitten in maand.
1: Oei, wat is gebeurd?
0: Ah wel, dus gisteren was ik zo aan het zoeken naar de mensen in het security-kotje hier om eens naar te zwaaien. Weet je nog?
1: Ja.
0: Dus je zit ook op met de wagen hier en dan zit daar iemand. En ik vond ze zo niet meteen, want dat is een grote kot. En dan, juist op het moment dat ik doorreed, dan zag ik dat er iemand naar mij aan het zwaaien was. Maar ik was te laat om terug te zwaaien.
1: Ja.
0: Super lastig. Nu, vanmorgen was het nog veel erger. Want ik zwaaide, dus ik zag ze zitten, ik zwaaide. En die zwaaide niet terug.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Hey, ja, dat doet pijn.
1: Dat is uw straf van gisteren. Hè?
0: Amai, maar dat was echt... Dat snijdt, jong.
1: Ah, jong. Morgen steken ze een middelvinger terug uit.
0: Dat steken ze mijn banden plat.
1: Het wordt zo altijd erger en erger.
0: Oh.
1: Oh, zware ochtend.
0: Ja. Hoe is die van jou al aan het lopen, so far?
1: Beter dan, dan gisteren. Gisteren kwam ik van alles tegen, zo echt zo'n ongeluksochtend.
0: Ja?
1: Vanmorgen was het echt al oké.
0: Ja, buiten dan, allee, als ik even mag.
1: Wat?
0: Ze hadden gevraagd van online om zo wat onze ochtend te filmen. Voor
1: ah ja, dat ben ik
0: van
1: vergeten. Dat ben ik, wel echt vergeten.
0: Heel de ochtend ben ik aan het filmen, een documentaire aan het maken. en jij bent het vergeten.
1: Ik ben het vergeten. Ik zal het morgen wel doen. Komt goed, komt goed. Maar op mijn fietstocht onderweg naar hier...
0: Ja?
1: Ben ik nu al 2 dagen op rij dezelfde man tegengekomen.
0: Ah?
1: En dat vind ik tof.
0: Gaan we hem een naam geven?
1: Hij ziet eruit als een... Oh, ik zit nu met Prins Gabriel in mijn hoofd.
0: Oh, Gabriel.
1: Dus daarom Gabriel.
0: Oké. Okay.
1: Met dat hij is afgestudeerd en zo.
0: En hoe was het met Gabriel?
1: Ja, die passeert mij dus altijd op zijn elektrische step.
0: Ja?
1: En die gaat ook naar het werk, denk ik. Dus ik vind dat tof dat wij in dezelfde routine zitten. En ik hoop dat ik hem morgen ook zie.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ik hoop het ook.
1: Voor de rest was het op de fiets... ja, het wordt 30 graden. Ik heb me er niet naar gekleed, omdat hier heel veel airco is hier in het gebouw. Dus ik heb een lange broek aan, een topje en een truitje. En dat was eigenlijk perfect voor vanmorgen. Maar weet dus, het wordt warm. Dus ga misschien niet meteen met de lange, zware broek naar buiten vandaag.
0: Ah, goed punt.
1: Ja.
0: Over punten gesproken, mijn slaapscore bedraagt vandaag mijn absolute dieptepunt van de week.
1: Oei.
0: 62 op 100.
1: Alexander.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Een kortere nacht, in slaap geraakt. Ja, ik snap het niet. Hoe voelt jouw slaapscore? Je hebt zo geen horloge dat meet, maar wel een hoofd gewoon dat meet.
1: Mijn hoofd zegt ongeveer 65.
0: Ah ja.
1: Zoiets. Beter dan de vorige dagen, maar nog steeds niet top.
0: Oké. Okay.
1: Het was het inslapen dat een probleem was deze keer.
0: Klinkt altijd zo liguber, vind ik, als mensen inslapen. hoe ging jou inslapen? En bij gevolg, wat bedraagt jouw slaapscore vanmorgen? Laat het gerust even weten in de app van...

0: Het is tijd.
1: Ja, om een keer te kijken naar hoe dat ze hier geslapen hebben. En het probleem is, hè, zoals altijd, dat die zoveel beter zijn dan onze luisteraars. Die hebben nu toch echt allemaal fantastische scores alweer. Of toch degene die extra opvallen?
0: Ja, het is, de afgelopen dagen heb ik zo een paar slaapscores van 20 en zo zien passeren. Maar vandaag, wat heeft iedereen gepakt?
1: Ja, letterlijk. Wat hebben jullie gepakt?
0: Ja, Jetze, die stuurt slaapscore 86 volgens mijn horloge. Maar op Vine zit ik maar rond de 60.
1: Dat snap ik niet.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Maar ik dacht dat dat een app was voor video's.
1: Ah, of misschien op Vibe misschien. Dat ik...
0: Vibe?
1: Ja, en...
0: Ah, op Vibe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, en de N is vervangen door een...
1: Ja, ja,
0: door een... Ja, ja, ja, ik snap het. Ja, Bjorn die stuurt heb je een slaapscore van 99.
1: The fuck?
0: That's crazy. Dominique heeft ook een slaapscore van 90. Die heeft 6:50 kunnen slapen, zie ik. Tristan, jij hebt ook een fantastische nacht achter de rug.
3: Ja, inderdaad. Tegen alle verwachtingen.
0: Slaapscore 91, jong.
3: Ja, joh, ik weet ook niet hoe ik het gedaan heb. Allee. Maar ik heb gisteren een lange werkdag gehad.
1: Ah, dus, ah ja, dan lig je daaraan, toch? Echt gewoon kapot gewerkt en dan...
0: Wat is een lange werkdag?
3: Van 8:30 tot 18:30, dus ja, 10 uurtjes.
1: Ja, ja. Ah, dat is pittig.
0: En het was een zware dag, dus je kwam thuis in de zetel en dan dacht je, oh, mijn bed.
3: Ja, inderdaad. Dat is een dag dat je thuis komt en dat je denkt, als ik mij nu zet, dan kom ik niet meer uit.
0: Ja, ik snap het, ik snap het. Wat staat er vandaag op de planning? Een hele lange, zware werkdag of valt het mee?
3: Nee, vandaag gewoon op het gemakje naar de fitness. Mijn huis is thuis.
1: Oh.
3: Dat moet ook gebeuren.
0: Dat moet zeker ook gebeuren. Is het vuil? Is het vuil bij jou thuis?
3: Nee, maar zo gewoon eens een keer opkruisen voordat het nieuw schooljaar begint. Dat is altijd handig.
0: Een fresh start.
3: Ja,
0: voilà. Ik snap het.
1: Oh, sorry, maar je hebt je leven zo op orde, man. Slaapscore van 91, ja. Je je huis opkruisen naar de fitness voor de spieren.
0: Voor de spieren?
3: Ja, ik kan wel eerlijk zijn, mijn mama komt mij helpen om mijn huis op te kruisen. Zo ga ik het mijn leven op orde.
1: Oké, okay, dan maakt het extra.
0: Maar Tristan, ga dan naar de bakker of zoiets en koop iets als een kleine merci voor je mama, hè?
3: Ik heb zelf wel eten gemaakt voor mijn mama vandaag.
1: Zie, voilà. Zie je toch weer perfect. Ah, oh, die perfecte mensen. Oh. Allee, Tristan, het is bijna perfect, moet ik zeggen, want je moet nog even aanvullen, gewoon om de dag aan te kunnen.
4: Opstaan.
3: En gaan.
4: Met Sander en Imaan. M&M.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: zo goed op Werchter Boutique, Mika.
1: Ah, oh, dat is juist.
0: Lang geleden, maar toch. Humphrey.
2: We're leaving.
1: Dat is wat Katy Perry zei op het einde.
0: Ah ja. Nu komt heel dat drama terug naar boven. Ook.
1: Weet je nog? Toen dat ze niet mocht optreden.
0: Weet ik het nog. Tuurlijk weet ik het nog.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Voor die
1: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes!
10: Bompie!
9: Die zijn het augustus, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
10: Ja, ja, schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft,
9: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Ideatip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Jellicious Magic with you. M&M.
1: Goedemorgen, en als je nog moet vertrekken, weet dat het vandaag tot 30 graden kan worden. Dus laat je niet pakken door het frissere weer van de afgelopen dagen. Het wordt warm vandaag. Maar het kan ook regenen.
0: Oh.
1: De fantastische combinatie van die twee. Dus een regenbroek of paraplu meedoen kan geen kwaad. Maar vanavond en vannacht kan het dan ook weer onweren. En dat is dan weer perfect om binnen te blijven en tv te kijken of te herbekijken. Hm. Want sinds deze week is Zeg eens Ui op tv. Daar hebben we het al veel over gehad. Maar ik begin er nu over omdat gisteren een bekende kop voor ons meedeed. Charlotte Siebe, die je normaal gezien op vrijdag hoort en in het weekend, die was te gast. En die heeft daar een...
0: Ja, die heeft het gedaan zoals ze voorspeld hadden, toch een beetje.
1: Ja, we hadden gisteren gezegd van Charlotte, love you, maar wij denken niet dat je dat goed gaat doen. En turns out, we hadden gelijk.
2: Je mag het hebben over doe het zelf. En het woordje dat niet mag gebruiken is ik. Charlotte, het is aan u.
3: Doe het zelf is als je zelf iets maakt of in elkaar steekt. Mezelf doet dat zeer weinig, want ik heb daar geen...
2: Oh.
3: Ja. Kevin. Zie je? Een voorwerp dat ik zelf heb... Sorry, ik word er echt helemaal agressief van. Ja.
1: Ons Charlotte, echt waar. Maar het was niet de enige, hoor. Ik vind het ook heel grappig hoe dat ze begint te praten, maar dat is van de stress, hè. Ja. En iedereen in dat programma heeft last van stress. Toby Alderweireld bijvoorbeeld, die was ook nog ooit de gast bij ons voor 22 minuten stomme vragen. We hebben die een klein beetje leren kennen. Maar hij heeft toch een andere kant van zich laten zien in Zeg eens Ui gisteren.
2: Toby, ik vraag het me

0: Donderdag jongens, we naderen het weekend. Met nu zaterdag twee belangrijke dingen op de planning. Enerzijds M&M Party op Maanrock. Mechelen, gratis festival.
1: Begint vandaag Maanrock?
0: Ja, klopt. Ja, ja. Vanaf morgen ook met het groot podium erbij en zo. Aanradertje jongens, echt plezant. Maar nu zaterdag is er natuurlijk ook nog de finale van VRT Zomerhit. Wordt aan elkaar gepraat door Niels de Stadsbader en Siska Schoeters. En de song waarmee Siska kan opstaan en gaan, die komt er hier zo meteen aan.

morgen. Siska Scooters hier. Als ik echt goed wil opstaan en gaan, dan drink ik eerst 3 koffies. Dan kruip ik in mijn auto en dan zet ik Texas Hold'em van Beyoncé op. Bye!

0: Beyoncé. Sonogenic, Orogenic, shoot. En Texas Hold'em, speciaal voor Siska Scooters. Hè? 6:30 intussen. Yannick, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, leerlingen in het eerste leerjaar die blijven het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van hun eigen onderzoek. Nu, of dat klopt, wordt wel nu onderzocht door het parket. En in Nepal en Tibet in Azië zijn al meer dan 160 doden en bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal ook 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact. En het wordt een wisselvallige dag vandaag, met hier en daar kans op onweer bij 30 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Kans op onweer.
2: Ook kans op file, maar wel op de normale plaatsen. Er rijden qua treinen wel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
0: Ik heb... nu kom ik terug. Ik heb deze zomer heb ik een vervangbus van de NMBS zien rijden. Ik dacht altijd dat dat gewoon... Nee, maar luister. Ik dacht altijd dat dat gewoon lijnbussen waren. Of techbussen of whatever. Maar dat zijn echt NMBS-branded bussen.
2: Ah.
0: En daarop staat in het groot vervangbus.
2: Ah, dat is niet altijd geweest.
0: My mind was blown.
2: Huh?
0: Ja.
2: Want ik heb al heel vaak op een vervangbus gezeten en dat was gewoon van de lijn, hoor.
0: Ah.
2: En dan stond er zo op het schermpje vervangbus.
0: Ah, of dan zijn er 2 types.
2: Ah, nu wil ik ook op die bus zitten.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
14: Oh... Dat is hier zo stil binnen.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
14: Zegt.
16: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween... tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie... met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
0: Ja, je hebt gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
0: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
0: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
9: Maar dat telt toch niet?
0: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op

0: Renzo de Vos uit Olen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Renzo, belangrijke vraag. Heb jij ooit al een vervangbus van de RMBS gezien?
1: Nee.
2: Heb je al ooit een vervangbus moeten nemen?
0: Waarschijnlijk
1: nee,
0: niet.
1: Nee, ik pak eigenlijk niet de bus.
2: Ah. Maar ja, het is als er ja, geen trein is. Trein dus ja, het is eigenlijk een vervangtrein. Ja. Maar dan in een busvorm.
1: Ja, dat wel.
2: Je hebt wel al een trein genomen.
1: Nou, dat wel.
2: Maar geen bus die een trein vervangt.
1: Nee, daar nog niet.
0: Oké. Okay.
3: Opstaan
2: ja, maar ja.
3: En gaan.
2: Het moet duidelijk zijn.
0: Ja. Ga je vandaag een trein of bus nemen? En
1: nee,
0: de plannen?
1: Nee. Ik werk vandaag.
0: Ja, en je werkt in een bouw, dus dat lijkt me wel heftig. Allee, 30 graden ook weer vandaag en kans op onweer. Je zit toch ergens binnen in een bouw? Of is het buiten?
1: Nee, dat is buiten. Wij doen montage aan een houtskeletbouw.
2: Oei. Maar is dat wel een goede dag om een houtskeletbouw op te zetten?
0: Ja.
1: Oh, tuurlijk, ja, ja.
2: Ja?
1: Ja, ja.
2: Maar... En als het regent?
1: Ook doorwerken, hè.
0: Maar en onweer, hè? In het nieuws zeggen ze kans op onweer, hè?
1: Dan is het te hopen dat wij weg zijn van de werf.
0: Ah, oké. Okay. Ja, goed doorwerken.
2: Renzo is een nuchtere persoon.
0: Ja, maar snap ik. En mag ik vragen wat je aan het bouwen bent? Is het iets groot? Is het iets klein?
1: Nu twee kleine gezinswoningen.
0: Oh, dat is die. Dat is Renzo. Renzo, kunnen we jou plezieren met een lied van morgen? Kwestie dat die stevige werkdag zeker goed komt.
1: Zeker wel. Met iPhone van Slongzy van Os.
0: iPhone van Slongzy van Ons. Dat is eeuwen geleden dat ik dat heb gehoord. Waarom die?
1: Ja, ik stond over tijd in een douche en astronaut. En dat was nog wel eens plezant voor te horen.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb dat denk ik nog nooit gehoord in mijn leven.
0: Klant is koning, we gaan hem gewoon draaien. Tenminste, Renzo, als je even aanvult.
3: Opstaan.
1: En gaan.
4: Met Sander en Imaan.
5: Ja, goeiedag. Ja, kom van die naar...

0: home.
1: Alex Warren.
2: Whether it's tonight or 55 years down the road.
3: Morgen, nieuwe muziek, hè?
1: Ah, is het waar? Ah ja, Alex ja. Warren ook al.
3: Nieuw album.
1: Damn. Zometeen vooral nieuw modeadvies. Van mezelf. Allee, het is te zeggen, ik heb het uit het nieuws gehaald.
3: Ah ja, okay.
1: Ik wil het graag met jou delen. Voorstel dat je zo meteen voor de kleerkast staat. Dat je goed gekleed de dag doorkomt. En dat je mee bent met de laatste nieuwe trends in modeland.
3: Oké, okay, ik kijk er nu al naar uit.
1: Hou je vast daarvoor. Eerstejarige vieren natuurlijk.
4: Hip hip hoera.
3: Aan Aaron Paul. Als je Breaking Bad hebt gezien, dan weet je dat een van de hoofdpersonages daar is. Jesse, effectief, ja. Wordt 47 vandaag. Tom Lomans is ook jarig. De schrijver wordt 68. Maar ook luisteraar Teun uit Oostende is jarig vandaag.
1: Maar is Teun al wat? Neemt hem juist op. En mogen wij een cadeautje uitdelen?
5: Filip.
3: Ja. Hoera.
1: Hoera. Daar was het plots.
3: Amai.
1: Dag Teun, goedemorgen.
3: En een gelukkige verjaardag, hè? Ja, het is vroeg, hè? We snappen het. Wat ga je vandaag doen op je 25e verjaardag?
5: Werken.
3: Oef, werken op je verjaardag. Je kon er niet tussenuit of je vindt dat gewoon niet erg?
5: Nee, dat vind ik erg.
3: Oké, wat doe je van werk?
5: Ik ben een chauffeur en ik doe de administratie en een revalidatiecentrum voor kindjes.
3: Oh,
1: oké.
3: Dat is echt lief. En ga je iets meenemen naar het werk voor je verjaardag?
5: Ik heb niks kunnen voorbereiden.
1: Oh, dat is oké. Okay. Weet je, wij geven wel iets aan u. Wat pijzen daarvan?
5: Dat is zeker goed.
1: Ah, een kalender, heb je dat al?
5: Nee. Nog niet.
1: Nee, voilà. Nee. Een kalender die op het toilet kan hangen voor de verjaardagen op in te vullen. En kijk, zo is je verjaardag alvast goed vertrokken.
5: Dank je wel.
1: Alsjeblieft, Teun. Goed.

0: kwart voor zeven. Met Technotronic. En Pump Up the Jam. Gisteren kon je kijken naar...
1: De M&M Ochtendshow.
0: De M&M Ochtendshow. Via VRT Max altijd. Maar ook naar Knokketof. Dat nieuwe programma van die makers van The Sky is the Limit.
2: Ja, heeft niks te maken met Knokhof, vooral
0: de duidelijkheid. Nee, het is gewoon de naam. Dus ja, goed gevonden. Ze volgen zo excentrieke mensen uit Knokke. En daarin heeft een modeaccessoire de spotlight gestolen. Hey! Aha! Dus ik neem je vanmorgen wondergraag mee in de wondere wereld van de Knokse mode. Want de kans is groot, ik zei het er juist al, dat je nu voor de klerenkast staat. Dus misschien moet je vandaag eens overwegen van het dragen van een bodywarmer. Ja. In Knokketof zit Robin Rockaar. Dat is een ondernemer die al zijn eigen lipgloss heeft uitgebracht. En hij heeft in Knokketof het volgende gezegd. De bodywarmer weet dat het om 8 uur fris kan zijn, om 11 uur zonnig, om 2 uur druilerig en tegen de avond verrassend koud. De bodywarmer begrijpt het Belgische weer.
2: Fantastisch.
0: Ja. Er zijn nog dingen gezegd. Thuis in de winter, als ik de verwarming niet wil aanzetten, trek ik gewoon de bodywarmer aan. Het gaat nog verder. Ook handig op de golf of om in de tuin te werken. Er is vanmorgen een heel nieuwsartikel over de bodywarmer geschreven in het Nieuwsblad. En daarin heeft de journalist die het artikel schreef ook een paar topzinnen geschreven die ik toch even erbij wil halen.
2: Please do.
0: Mouwen zijn voor een goede bodywarmer wat spoilers zijn voor een goede serie. Overbodig. Sorry.
2: Wat een one-liner.
0: Ja, dat is echt... het gaat verder. Waarom je armen opsluiten als je torso bescherming nodig heeft?
2: Wat zijn deze zinnen? What do you mean, armen opsluiten?
0: Ja, nee, maar nu komt de conclusie. De bodywarmer is het meest efficiënte kledingstuk sinds de uitvinding van de broek. Het gaat nog verder.
2: Nog verder.
0: De bodywarmer is de stille kracht van de Knokse stijl. Het is het enige kledingstuk dat een wielercoach, je trendy nonkel en Robin uit Knokketof overtuigend dragen. En dan is er een soort van conclusie. Dus doordat de bodywarmer zo multi-inzetbaar en neutraal is, concludeert de journalist, de bodywarmer is het Zwitserland in onze klerenkast. Voilà.
2: Wauw. Joël stuurt dat hij zelfs een bodywarmer heeft hij fluoriseerd voor het werk.
0: Ja, natuurlijk. Ah, ja.
2: Dus kijk, stylish.
0: Hey, als je nog voor de klerenkast staat, ik zeg het, niet twijfelen, trek de bodywarmer aan. Voilà,
2: gratis advies. Wow.

0: Cat's Eye en Animal zonder bodywarmer.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
4: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw op Play.
6: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
8: In het eerste leerjaar blijven ze het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort wel minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de 3e kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Want nu ziet zorgcoördinator Serena uit Assen dat sommige kinderen zonder de juiste basisvaardigheden in het eerste leerjaar beginnen.
9: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterscholier is om te spelen en dat pas het echte leren en het echte werken, dat dat maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn. En dan gaat het over een werkje maken, mooi aan de tafel kunnen zitten, gericht kunnen luisteren, die zaken. En daar wordt in een 3e kleuterklas heel hard aan gewerkt.
8: De natuurbrand in de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwmachine. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parquet van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand. Het is dus niet zeker of dat dus ook klopt. Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die zeker 5 maanden per jaar hittestress ervaren. Veel meer dan ouderen dat doen. Hittestress betekent dat je lichaam moeite heeft met afkoelen en waardoor je ook kan uitdrogen. Dat zegt klimaatexpert Wim Thierry.
10: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardst toeslaat.
8: In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 160 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers. In het gebied zijn ook veel toeristen en ook Belgen. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. De zware overstromingen daar zouden komen door een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. We krijgen een bewolkt en een regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het wel even op, maar deze namiddag en vanavond ook opnieuw regen. Het wordt wel een warme dag met temperaturen rond 30 graden. De komende dagen minder warm bij zo'n 23 graden. En dan krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
11: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel vertragen. Daar verspert een defecte vrachtwagen een rijstrook. Op de E19 van Brussel naar Frankrijk is het een half uur aanschuiven bij Bergen door een ongeval.
12: En de treinen? De rijden die al?
11: Oh, oei, sorry.
12: Nee, dat is oké.
11: Nee, mijn laptop staat ervoor. Ah. Ik zag het even niet, sorry. Er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je hebt gelijk. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
12: Ah, chance.
11: Sorry.
12: Dat is oké.
0: Luisteraar Nadja is wakker, stuurt al in de app van M&M dat ze goed heeft geslapen. Shana uit Haaltert is er ook al bij, heeft bijna vakantie na 2 maanden doorwerken in de zomer. Tristan uit Tongeren die stuurt ook een goeiemorgen. Wel, ze goeiemorgen terug.
13: Maar geen goeiemorgen.
7: morgen aan.
11: Mensen die het weer niet checken voor ze vertrekken.
12: Zeg.
11: Ja.

0: New Religion van Bebe Rexha en Faithless.
1: Een heel goedemorgen. We zijn donderdag 27 augustus vandaag. Op de agenda staat de halve finale in het WK hockey. Onze Red Panthers spelen vandaag tegen topfavoriet Nederland. Dus het wordt heel spannend. De match om naar uit te kijken vanavond om 6 uur. Dus fingers crossed ook dat ze winnen en in de finale kunnen spelen. Onze volleybalvrouwen spelen vandaag trouwens ook tegen Nederland in de laatste match van de groepsfase. Ze hebben daar al alle matchen gewonnen. Dus het zou mooi zijn om zo een perfect score te halen. Maar Nederland is ook best goed in het volleybal. Okay. Dan is er ook nog de loting van de Champions League vanavond in Monaco. Dan weten we tegen wie dat Club Brugge gaat spelen in de volgende Champions League. Het is ook Maanrok dat vanavond start, die heel dit weekend doorgaat. En als je dan vanavond buiten bent om bijvoorbeeld naar Maanrok te gaan, er is een maansverduistering vanavond.
0: Ja,
1: dus de aarde staat in de weg. Waardoor er een maansverduistering komt. Dat is toch cool?
0: Dat is een goede omschrijving, ja.
1: Ja, maar het is ook effectief zo. Maar we waren ook goeiemorgens en ook geen goeiemorgens aan het uittelen.
0: Ja.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen die het weer niet checken voor ze vertrekken.
0: Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, Wannes van Club Kouter kwam hier dus onlangs toe op de redactie in een short en teenslippers. Maar dat was op een dag dat het regende en het maar 18 graden was buiten. En ik vond dat heel raar. Dus obviously zeg ik dan tegen Wannes, maar heb jij het weer niet gecheckt? Hoe kom jij hier nu toe? Zegt hij, ja, maar ik kleed me eigenlijk altijd op vibes en het weer van de afgelopen dagen.
0: Hij heeft dat gisteren trouwens ook weer gedaan. Hè? Ik kwam hier toe en hij zei, ah, wordt het warm vandaag? Oh, daar ben ik niet op voorzien.
1: Ja, hij had op die dag dan weer een lange broek aan en een trui met lange mouwen.
0: Ja.
1: Maar wie doet dat? Ik vind dat raar. Je checkt toch altijd de weer-app voordat je vertrekt?
0: Ah, wel, ja, ik begrijp van als een beetje, moet ik toegeven. Als ik ergens met de auto naartoe ga, ja, ik heb daar een regenvest in liggen, een paraplu, soms zelfs ook een korte broek. Gewoon om zeker te zijn. Dan kan ik gewoon vertrekken en dan kan ik eventueel nog aanpassingen doen, zo, als ik ergens toekom.
1: Maar allee.
0: Ja, dus ik check het ook niet altijd of zo.
1: Dat is het eerste dat ik check als ik wakker word, is mijn weer-app. Welk weer wordt het vandaag? En moet ik een lange broek aan doen of niet?
0: Ja, nee.
1: Maar dus kijk, ben jij team Sander en Wannes? Blijkbaar ga jij psychopathisch door het leven zonder het weer te checken 's ochtends? Of ben je team mezelf en wil je zekerheid, standvastigheid en check je ook gewoon je weer-app voordat je vertrekt en je kleren aantrekt? Deel het in de app van de M&M en misschien krijg je wel een goeiemorgen in ruil.
0: Allee.
1: Ja, maar ja, rare.

0: zag hem live deze zomer.
1: Ja. Ja.
0: Oh ja.
1: Wel één iets dat ik jammer vond.
0: Oh.
1: Die man heeft zoveel hits.
0: Ja.
1: Maar hij had ook een album om te promoten, dus wat heeft hem gedaan? Zo goed als zijn hele album gespeeld en dan een soort van medley van zijn allergrootste hits.
0: Oh, nee.
1: Maar ja, die mens zou echt 5 uur show kunnen vullen. Hè? Dus ik snap het wel, maar het was toch een klein beetje pijnlijk.
0: Ja, net zoals geen goeiemorgen krijgen pijnlijk.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die het weer niet checken voor ze vertrekken.
0: Ja.
3: Ja. De M&M Ochtendshow.
1: Krassen. Wie dus wel een goede morgen krijgt, dat is Celine in de app van M&M stuurt. Ik kijk iedere ochtend en avond naar het weerbericht, omdat ik met de fiets ga werken.
0: Oké, okay, ja, dat snap ik.
1: Het is hetzelfde voor mij eigenlijk, misschien, okay, misschien daarmee. Roos kijkt ook altijd naar de weerapp, stuurt ze. Colin krijgt opnieuw een goede morgen, laat hij weten. Jerrit die stuurt, ik check het weer altijd, zeker voor ik naar het werk vertrek. Sowieso heb ik altijd wel een korte broek aan in weer en wind. Met zo'n regen, zelfs in de winter als het sneeuwt.
0: Allee.
1: Maar die is postbode. Dus misschien zo qua beweeglijkheid is dat wel fijner dan een lange broek. Ik snap het ook. Met mijn lange broek zit ik ook vaak zo in mijn fiets vast.
0: Ah ja. Ja, ja,
1: ja. Dus dat is ook wel soms vervelend. Maar wat. Geen goeiemorgen dan aan Inge. Die stuurt, ik check dat nooit. Ik hoor het wel op de radio. Maar ik heb standaard ook wel, net zoals jij Sander, een regenjasje in de auto. En ze zei, ik heb ook gewoon airco voor de hit.
0: Ah ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat is dan ook wel weer... wel een goeiemorgen aan Milan uit Maasmechelen.
4: Ja, een goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Jij hebt, net zoals ik eigenlijk, een weerwidget op je beginscherm.
4: Ja, klopt. En dat vind ik super handig, want daardoor kan ik me heel wat tijd winnen in een drukke ochtend om toch even rap te kijken wat ik kan verwachten van de dag en mij daar een beetje op te kleden.
0: Ja, oké, okay, wacht. Mag ik dan nu eens vragen? Dus we hebben nu vandaag warm, maar ook zo kans op onweer. Wat doe je dan? Wat heb je aan? Wat is eigenlijk mijn vraag?
1: Wat heb je aan?
4: Oh, ja, ik kijk wel naar de weerapp, hoewel het voor mij iets minder relevant is, want ik ben verplicht voor een lange werkbroek aan te doen. Ah. Maar ik kleed me dan wel met een extra trui of een t-shirt eronderaan, een vestje voor in de ochtend. Dan probeer ik dat zo een beetje volgens de weerapp aan te kleden.
1: Ja, dus ik hoor laagjes. Dat is jouw truc eigenlijk.
0: Laagjes.
1: Laagjes. Ja. Die je dan één voor één kan afdoen. Nee, ik ga niet.
0: Nee.
1: Nee, maar Milan, ik snap jou. En dat is echt zo, met een widget bedoel ik dus, je kijkt naar je gsm en je batterijpercentage staat er op het uur, de dag van vandaag. Maar ook inderdaad, een kleine weerwidget die zegt van wat dat de maximum en de minimum temperatuur van vandaag is.
0: Ja.
1: Axel, daar doe jij niet aan mee, hè. Jij krijgt geen goeiemorgen, want jij checkt het weer niet voor je vertrekt.
5: Nee, klopt. Helaas.
4: Niet helemaal. Ik maak er geen gebruik van.
0: Milan, niet zo lachen met me.
1: Niet zo lachen met Axel, Milan.
0: Ja. Garme.
5: Is oké.
1: Sorry, Axel. Maar wil je het nog uitleggen waarom dat je het niet gebruikt?
5: Ik weet dat niet. Ik vergeet dat gewoon.
0: Ja, maar ik volg. Ja, dat is gewoon een extra stap die je dan 's ochtends moet doen. En soms, ja,
5: is dat te veel. Ja,
0: ja, voilà. Ja.
1: Maar what about de weerwidget, zoals Milan en ik gebruiken?
0: Ja, maar...
5: Nee. Ja, nee.
0: Ja, nee.
5: Gewoon opstaan, klaarmaken en gaan.
0: Ja, opstaan en gaan.
5: Ja,
1: ik snap het, Axel. En we judgen nu niet. Je krijgt gewoon geen goede morgen.
0: Ja, en je wordt een beetje uitgelachen. Genau. Erg eigenlijk.
1: Milan, schaam u.
4: Ja, blijkbaar wel, hè.

0: Heb je al geluisterd naar haar album eigenlijk, Sander? Ik heb dat nu al 5 keer gevraagd, denk ik.
1: Nee, ik heb wel wat opzoekingswerk gedaan voor de Rated Song die er zo meteen aankomt. Mm-hmm. Ik ben op zoek gegaan, meer specifiek, naar zo de trends van 2014.
0: Dat is
1: straks wel duidelijk zijn waarom.
0: Ja?
1: Maar ik kwam op het internet tegen dat blijkbaar onze fixatie voor avocado's, dat begonnen is in 2014. Dat we toen echt zo beginnen focussen zijn op, amai, avocado's, leuk.
0: Ja, zo avocado-oorringen, bracelets.
1: Nee, echt gewoon het eten ook van avocado. Dat toen echt zo een soort van hype was. Ja.
0: Ik herinner het mij vooral zo onesies met avocados op.
1: Ah ja.
0: En zo avocado phone cases.
1: Vond dat interessant.
0: Alles avocado.
1: Ja. Straks meer uit 2014.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Speel straks om 19:30 de M&M Hitquiz.

0: Dus het is eigenlijk avocado zonder de D.
1: Ja, want ik dacht van, waarom zeg je nu advocaat? Het is avocado.
0: Zeg je het al heel mijn leven verkeerd?
1: Nee, ik denk dat je denkt aan advocaat.
0: Ja.
1: Zowel
0: ik denk altijd aan advocaat.
1: Als... Zowel de alcohol als de persoon die bijstaat in de rechtbank. Want het is de vrucht, allee, de eten is avocado.
0: Ja, ook. We leren bij. We leren bij.
1: Allee, wel een D van achter, maar...
0: Ja, het is dus omdat ik heel graag even terug wil gaan naar de zomer van 2014. Blijkbaar de zomer dat we allemaal heel geïnteresseerd waren in avocado's.
1: Mm-hmm.
0: Dat is daar zo'n beetje begonnen blijkbaar. Dat was ook de zomer van Happy van Pharrell. De zomer van de Ice Bucket Challenge, weet je nog?
1: Ja, juist, maar dat is een paar keer teruggekomen al. Hè?
0: Ja, dat is ook wel waar. En het was vooral ook de zomer dat je misschien deze op de radio kon horen. Bullet van Waterman.
1: Schijf.
0: Ja. En nu heeft Robin Schulz daar een nieuwe versie van.
2: M&M. Rate the song.
0: En jij mag daar punten op geven. Het is een nieuwe versie van die Bullet uit 2014 dus. Nu heet die Take It Slow. Het gaat ook over rustig je tijd nemen als het leven iets te snel aan het gaan is. Dus voilà, neem rustig je tijd om je eerlijke mening in onze app te sturen met een punt op 10 er ook bij. Want wat vind jij van deze song en moeten we die vaker draaien op M&M of niet?

0: nostalgie met een twist. Negen van mij.
1: Oh?
0: Ja, toch wel.
2: M&M.
3: Read the song.
1: Wel, Marit doet beter. Die stuurt wat een banger. Ik geef het een 10 op 10. Oh? Sabrina gaat voor eentje minder dan jou, Sander. Die stuurt leuke song, een 8 op 10 voor mij. Hetzelfde als Bjorn, die zegt ook, ça va, een 8 op 10. Colin stuurt ook een 8. Roos een 5. Die stuurt, ik vind het niet echt mijn vibe. Dat is oké. Michel stuurt geen grote fan van dit lied. Dus dat zal geen voldoende zijn dat hij eraan geeft. Matthias geeft het een 4 en Axel een 3.
0: Zeg.
1: Ja, elk zijn eigen mening, hè. Ja. Jean-Luc bijvoorbeeld stuurt wel nog een dikke 10.
0: Oké.
1: Okay. Zegt go, go, go. Dus als ik dan alles optel, dan kom ik aan een 8,5 op 10 wel, hoor.
0: Oké, oké.
1: Ja, ja, de weinige negatieve reacties kunnen niet op tegen de positieve punten in de app van M&M. Dat wil zeggen dat je die song straks na 12 uur opnieuw hoort bij Evelien om je mening en punten op

0: Jannik heeft de hoofdpunten.
1: Leerlingen in het eerste leerjaar blijven het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen in de hele wereld tussen 0 en 9 jaar, die toch al zeker 5 maanden per jaar hun lichamen eigenlijk amper kunnen afkoelen en uitdrogen. En in Nepal en Tibet in Azië zijn er al meer dan 165 doden en bijna 1300 vermisten geteld. Na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal 15 Belgen ook zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact. Het wordt een wisselvallige dag met hier en daar kans op onweer bij 30 graden. En meer over dit nieuws krijg je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna 3 kwartier van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Daar verspert een defecte vrachtwagen een rijstrook. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de sporen ook problemen, want er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan er met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
3: Binnen 5 minuten is het zover. Niet dat de vervangbus dan toekomt, maar we gaan dan spelen. Ook vandaag kan je daar 50 euro concertengoed winnen voor een optreden naar keuze, als je zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden. Je mag nu een vragenthema uitkiezen waar je dan zo meteen 3 vragen uit voorgeschoteld krijgt. En luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
2: Amerikanen proberen Frans te praten. Sterrenbeelden. Blonde popsterren.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
5: de M&M Hit Quiz.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.
11: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
13: Hey, oh. Lotto, omdat het kan.
14: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
15: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
14: Echt of wat?
16: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: spelen de M&M Hitquiz met Birgit van Roo uit Oud-Heverlee. Dag Birgit.
1: Goedemorgen, Sander.
2: Hallo.
0: Zeg,
2: jij werkt in het onderwijs, hè?
0: Ja.
1: Ja, in het hoger onderwijs.
2: Okay.
1: Een hoger onderwijsinstelling hier in het Leuvense.
2: Oh, oké. Okay. Welke instelling?
1: KU Leuven.
2: Oh, oké. Okay, tof. Wanneer beginnen jullie met het nieuwe academiejaar?
1: Het academiejaar begint normaal de derde week van september. Maar ja, gezien de hectiek dat er gaat aankomen, ook voor het gewone schooljaar, zijn we voorbereid op. Of gaan we ons voorbereiden in ieder geval.
2: Huh, wat bedoel je met de hectiek voor...
1: Ja, de hectiek van de dagelijkse sleur, schooljaar, de sportevenementen van de kinderen dat terugstarten, ook van de studenten. Dus hebben mijn man en ik besloten om er nog eens een paar dagjes tussenuit te gaan naar zee.
2: Oh, leuk. Oh, goed, Birgit.
0: Ja, kunnen we alleen maar aanmoedigen.
2: Ja, super. En een concertje kan er ook misschien nog vanaf, hè?
0: Ah, tuurlijk. Ja, dat kunnen wij voor sponsoren.
1: Zeker.
0: Maar dan moet je wel eerst drie vragen juist beantwoorden. Je mocht zelf een thema kiezen voor deze M&M Hitquiz die we gaan spelen. En jouw drie vragen komen uit het thema... Amerikanen proberen Frans te praten. Zeg ik het goed zo?
2: Je zegt het heel goed, Sander.
0: De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken, Birgit, met dit lied. Dus luister goed en veel succes. De M&M.

0: de Sevef. Morgen is het Friday night, hè?
1: Wow, crazy.
0: Ja, hè? Crazy besefje.
1: Wow, dat moment.
0: Stomme. Kom, jong, spelen. De M&M Hit Quiz. We spelen hem met Birgit van Roo uit Oud-Heverlee. En Birgit, je vragenthema van vanmorgen is dus... Amerikanen proberen Frans te praten. Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Oké. Eerste vraag heeft iets te maken met dat lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde Last Friday Night van Katy Perry. Maar ze zingt daar ook een woordje Frans in. De vraag is, welk woordje Frans?
2: Ménage à trois.
1: We gaan eens luisteren.
0: Ja.
1: Ménage à trois. Ménage à trois. Dat klopt helemaal. Een trio ons... eigenlijk, hè?
0: Ja, dat ja.
1: Of duidelijk.
0: Klinkt chiquer in het Frans wel.
3: Dat is wel waar.
0: Tweede vraag. Je bent goed bezig, goed op weg naar die 50 euro concertengoed die je hier kan winnen. In de song Lady Marmalade van onder andere Christina Aguilera en Pink proberen ze ook een zinnetje Frans. Maar wel een iconisch zinnetje. Welke Franse zin is hier vervangen door Google

0: Wat zoeken we?
1: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Goed, Brigitte.
0: Poppy.
2: En ik ben al bezet.
0: Oh, echt waar. Laatste beslissende vraag. We gaan van Lady Marmalade naar Lady Gaga. Want zij spreekt ook af en toe een woordje Frans in haar songs. Zoals in deze song. Maar hoe heet die nu weer?

0: Bad Romance.
1: Robert Spinner!
2: Upsa, weekendje aan zee en ook nog een concertje dat je eens kan meepikken binnenkort. Wat zou het worden?
0: Ja, beiden als het gaat. Beiden als het gaat, maar het concertje Gracie Adams met de dochter.
3: Ah, oké, sorry, ik had Berre verstaan.
2: Ja,
3: Berre.
2: Beiden.
3: Maar Gracie Abrams ook heel goed, hè. Ja, die komt donderdag 15 en vrijdag 16 april 2027 naar ons land. Dus je kunt al eens checken of je daar een ticket voor kan scoren.
0: Oké, gaan we zeker doen.
3: Veel plezier, hè.
2: Dag, Birgit.
0: Dankjewel.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook...
5: De

0: Het ging juist schudden met dat kontje tegen mij gezegd. Op deze leider van Galantis.
1: Ik ben niet zo exposed, het was om te lachen.
0: Ja.
1: Goedemorgen, we gaan over iets anders beginnen. Want gisteren zijn de eerste groep 18 of 19-jarigen begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Het zat heel de dag in het nieuws, omdat dat een nieuw concept is in ons land. Geen verplichte legerdienst, maar dus wel 1 jaar vrijwillig voltijds bij Defensie werken. In het buitenland bestaat dat al. Dat is dan niet altijd een groot succes. In Duitsland bijvoorbeeld bleef er maar een kwart over na een paar maanden.
0: Ah, ja.
1: Maar het is toch iets waar Maite Velleman uit Aalst gisteren aan begonnen is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Ik wil eerst al weten, hoe was het gisteren? Wat hebben jullie al allemaal gezien of besproken op die eerste dag?
2: Het was gisteren echt super spannend. We hebben echt mega veel gedaan. We hebben zo bijvoorbeeld in peloton leren lopen. Maar we hebben ook echt al mega veel bijgeleerd over brandveiligheid en zo.
1: Ah, ja. Zo echt de allereerste basics. En als je zegt zo in peloton lopen, is dat dan zo links? Links? Links?
2: Nee, dat is eigenlijk de groep waarin je zit. En dan moet je zo allemaal mooi op een lijn kunnen staan en een lijn kunnen lopen. En allemaal tegelijk. Dat is zo wat in peloton lopen.
0: Ah, oké.
1: Amai, wat zo interessant. Ja, je bent 18. Jij hebt dus ook een brief in je bus gekregen een tijdje geleden met de info over dat vrijwillig dienstjaar. Maar waarom ben jij er persoonlijk op ingegaan?
2: Ik wou eigenlijk niet direct gaan verder studeren. En ik dacht, in plaats van een tussenjaar te doen en te gaan werken, ga ik liever dan een jaar bij Defensie om mezelf nuttig te maken en om mensen te helpen.
1: Oké, wat bedoel je met mensen helpen? Wat zou je graag willen doen?
2: Ja, sowieso. In het leger help je sowieso mensen. Want Defensie is super belangrijk. Dus dat is eigenlijk zo wat mensen helpen. Maar eerst moet ik de basisopleiding nog voltooien.
1: Ja, dat snap ik. Maar het is ook een betaald jaar, wat dat inderdaad ook mooi is. Je krijgt iets mee, maar effectief, je zou ook gewoon kunnen gaan werken. Maar je wilt de ervaring ook mee. Wat vinden jouw vrienden ervan, dat je nu plots een jaar in het leger zit?
2: Mijn vrienden waren in het begin een beetje geschrokken. Maar nu zijn ze heel supportive. En ze vinden het allemaal super cool dat ik dat doe. Dus ja, ze steunen mij wel echt hard.
1: Oké, is het eigenlijk in lijn met wat jij middelbaar hebt gedaan?
2: Ik heb wetenschappen wiskunde middelbaar gevolgd.
1: Okay.
2: Maar die richting lag mij niet zo hard.
1: Dus. Ah, oké. Okay. Chance dan eigenlijk dat je zo even zo een sabbatjaar hebt, inderdaad, om zo te zien van, wat wil ik hier nadoen? Is het leren een optie voor jou of zou je iets volledig anders willen doen na dit jaar?
2: Als ik dit jaar superleuk vind, overweeg ik het wel om te blijven. Maar dat zullen we zien als ik dit jaar heb afgerond.
1: Oké. Okay. Hoe is mijn conditie, Maite? Dat vraag ik mij altijd af. Bij zo'n mensen in het leren, dan moet je toch zo keiveel push-ups en al kunnen doen?
2: Ja, ik denk dat het wel oké is met mijn conditie. Dat zullen we zien van zodra de oefeningen moeilijker worden. Maar ik heb vroeger ook wel een 10 jaar tumbling gedaan, dus... Ik denk dat het wel oké is.
1: Dat zit wel nog een beetje in uw lichaam, denk ik. Maar laat het weten hoe dat het gaat. Stuur af en toe eens een berichtje naar de app van M&M. En dan zien we hoe dat jouw jaar verder gaat. Is dat goed?
2: Oké, is goed.
1: Heel goed. Fijne ochtend dan nog, hè, Maite. Veel succes.
2: Ja, dag.
3: Goedemorgen. Dit is de M&M Ochtendshow.
4: Ik word helemaal wakker.

0: Sheeran en graffiti on the overpass. Nog een berichtje van Julie in de app van M&M. Julie De Leu uit Kortrijk is jarig vandaag.
1: Wow, happy birthday, Julie.
0: Van mij ook.
2: Dit komt er nog aan
3: bij Sander en Imaan.
0: Een heel belangrijke check bij Nono Wouters. Hij gaat een heftig weekend tegemoet op zolder.
4: Zit hij opgesloten op zolder? Of bedoelde zolder? Circuit zolder.
0: Wat denkt u? Wat denkt u? Wat denkt u van die twee? Dat...
4: Oh, ja. Ik denk de plaats zolder.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis. Ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander. More space for your place.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: met Yannick Aerts.
1: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken nu naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer. En dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrijaf meer geven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplichten de scholen om dicht te blijven. Andere verplaatsen het evenement naar het weekend, zoals in Boom.
2: Het eerste leraars en die vriendschapsgroepen. Zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag. Er zijn uiteraard mensen die dat jammer vinden en dat begrijpen we zeker ook. Onze maandag wordt niet geschrapt. Ook op maandag is er nog een grote planning. Er is ook een dansnamiddag met een dansorgel. Dus er zijn nog van alle dingen te doen.
1: In het eerste leerjaar blijven leerlingen het vaakst zitten, blijkt uit nieuwe cijfers. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Dat zouden er binnenkort minder kunnen zijn, nu kleuters op het einde van de 3e kleuterklas verplicht kunnen worden om een jaar langer in die kleuterklas te blijven. Onderwijsexpert Mieke Goos wil meer extra hulp in die klas om zitten blijven te voorkomen. Maar als een kind toch een jaar moet overdoen, is het wel vaak beter in de 3e kleuterklas dan in het eerste leerjaar, zegt ze.
3: Leraars en die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. Het stuk vriendschappen met andere kinderen waar een knip in komt. En dat weegt heel hard door op het welbevinden van die kinderen. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een 3e kleuterklas waar kinderen nog iets minder lang samen zitten.
1: Jonge kinderen worden wereldwijd het hardst geraakt door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Nu al zijn er 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar die hun lichaam moeilijk kunnen afkoelen door de hitte en soms ook uitdrogen. Dat is vooral het geval in tropische gebieden, zoals in het zuiden van Azië, Zuidoost-Azië en West-Afrika. Experten roepen dan ook op om meer te doen tegen de klimaatverandering en kwetsbare landen ook te helpen. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 165 doden en bijna 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. En wellicht zijn er nog veel meer slachtoffers. Dat vertelt correspondente Wilma van der Maten.
4: Er is bijna geen contact mogelijk met dat gebied. Omdat je kunt zeggen, alles is daar gewoon vernield. Er is geen weg meer. Er is geen brug meer. Militairen zijn vanochtend, toen de zon opkwam, begonnen met evacueren. Ook dat is zelfs moeilijk. Nergens in het berggebied kan een helikopter landen. Dus die cijfers moeten zoveel hoger zijn dan wat wij nu vertellen.
1: Ja, er zouden in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gemaakt. Dus waar overstromingen daar zouden komen door een stuk van een gletsjer die is ingestort in het Himalaya-gebergte. Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien en tegen de middag wordt het dan weer iets droger en zonniger bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien en dat kan met veel hagel, ook regen en felle rukwinden zijn. Je kan dan ook bij storm- of waterschade altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig weer.
0: Oh, dan weer. Mooi.
5: Wat is het noodnummer, Sander?
0: Ja.
5: Maar Jannik heeft het net gezegd.
0: 1712 is het?
5: 1722.
0: 22, hè? Ja. Ja,
5: onthouden, hè?
0: Ja.
5: Voor de rest, je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Gent naar Antwerpen moet je een kwartier vertragen bij Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Maar dan op die Antwerpsring richting Gent wel een paar problemen. Daar verlies je ruim 1 uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel al vrijgemaakt, dat is goed nieuws. Maar aansluitend staat er ook 3 kwartier aanschuivende file van de Jan de Vos-tunnel. Naar Antwerpen, extra files op de E313, een half uur vanaf Ranst. Naar Brussel extra langzaam op de E40, 25 minuten van Heverlee tot Kraaijnem. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de E40 van Luik naar Brussel, 20 minuten aanschuiven van Lonsain tot de werken in Vottem. In de andere richting 20 minuten vanaf Parchon.
0: Als het hier toch met quizvragen is over dingen die we net gehoord hebben.
5: Oei, oei.
0: In welke Antwerpse tunnel is 3 kwartier aanschuiven? Niet kijken, niet kijken. Nee, nu antwoorden.
5: Ja, Jan de Vos.
0: Ah, M&M. Hoe is trivia niet leuk?
5: Maar dat moet je niet van buiten weten.
0: Ja,

Straks gaan we Nono Wouters bellen, want net als zijn vader is hij nogal into racen. Dit weekend gaat hij meedoen met de 24 uur van Zolder. Straks gaan we eens kijken hoe klaar hij daarvoor is en vooral, hoe gaat het allemaal in zijn werkkanaal? Is dat echt 24 uur?

0: Fear. Het is 8 over 8. Je mag een wens doen. Ja.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
2: Ja? Ja, gedaan.
0: Wat?
2: Mag je niet zeggen.
0: Mag je niet zeggen, dat is juist. Nonno Wouters, die gaat 24 uur op zolder doorbrengen. Misschien ook wel een soort wens van hem. Niet op zolder, dus onder het dak.
2: Ja.
0: Maar dus effectief, ja, de 24 uur van zolder. Hè.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, het circuit, correct. Nonno Wouters, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sander en Uma.
2: Hey.
0: Hi. Jij zit al op het circuit daar, of niet?
3: Ja, ik verblijf heel dicht bij het circuit, omdat wij vandaag bijvoorbeeld de hele dag trainingen hebben en kwalificatie. Dus ja, Gent is een beetje te ver.
0: Ja, snap ik. Dat je dan in de buurt blijft, want ja, 24 uur, de 24 uur van zolder. Ik ken er eigenlijk bitter weinig van, dus ik vond dit het perfecte moment om toch even te checken. Hoezo 24 uur? Is dat echt 24 uur lang rijden, non-stop? Of hoe gaat dat eigenlijk?
3: Jazeker, wij beginnen zaterdag om 4 uur in de namiddag en wij eindigen zondag om 4 uur in de namiddag. Dus dat is echt gewoon 24 uur.
0: Maar...
2: En slapen dan?
0: En... Ja, en ja, toilet en zo?
3: Slapen. Toilet. Slapen kan je doen, maar natuurlijk moeten wij op het circuit blijven. Dus er is heel veel lawaai van de auto's. Dus dat is een beetje moeilijk, maar kijk, we doen ons best. En pipi doen kan je altijd doen, zolang je niet in de auto zit.
0: Maar wacht, dus er zijn wel switches van wie je rijdt of zo, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ah, okay.
3: Er zijn ook limieten van hoe lang je mag rijden. Ik denk dat 3 uur per persoon is en dan moet je wisselen.
2: En wisselen met 1 andere persoon of zitten jullie in een groepje van 5 personen bijvoorbeeld? Wij zijn echt nieuw.
0: Ja, we weten er weinig van.
3: Ja, klopt. Nee, wij zitten met 5 personen in het team.
0: Oké, en dus ook je vader, Koen Wouters, die zit ook in dat team, vermoed ik.
3: Ja, zeker. Papa is er ook bij.
0: Ik vind het straf, want ik moet die nog aankondigen. Morgenavond op Maanrock gaat hij optreden met Clouseau. Ik zou denken, ja, als je meedoet met de 24 uur, doe je zo wat rustig aan op voorhand, zodanig dat je het aan kan, maar... Of is dat niet...
3: Ja. Dat is niet echt wat papa doet, hè, rustig aan. Gisteren had hij bijvoorbeeld ook een optreden en vandaag moeten wij ook heel de dag trainen. Dus ja, drukke week voor hem, drukke week.
2: Maar zijn jullie dan co-piloot van elkaar of is er dan een andere co-piloot? En gaan jullie samen in de auto zitten?
0: Ja,
2: eigenlijk mijn vraag.
0: Ja.
3: Nee, op circuit zit je altijd alleen.
0: Ah, oké. Er is
2: alleen,
0: nooit een co-piloot bij. Ja, oké.
3: Okay. Nee, wow. Altijd alleen in de auto, zonder co-piloot.
0: Ah ja, dus altijd afwisselend met die 5 dan van je team en zo 24 uur lang aan 1 stuk met dezelfde wagen dan wel rijden.
3: Ja, de auto blijft 24 uur rijden.
0: Ja. Oké, okay, ik ben al een beetje mee. Okay. Hoe belangrijk is het weer? Want het is een beetje raar aan het doen. Is het niet ook letterlijk heel gevaarlijk, de 24 uur van zolder met de voorspellingen?
3: Ja, toch wel, omdat wij vooral ook in de nacht moeten rijden als het donker is. En als er dan heel veel regen of onweer is, dan is dat natuurlijk iets moeilijker. Dus dan gaan wij een beetje voorzichtiger zijn. Hè.
0: Ja, liefst, als dat kan.
2: Liefst, ja. Dat, effectief.
0: Maar en een podiumplek, zit dat erin?
3: Ja, dat hopen wij wel, Sander. Maar dat kunnen we niet op voorhand voorspellen. We zijn in onze klasse, dus er zijn verschillende klasses.
0: Ja?
3: En in onze klasse zitten de meeste auto's. Dus ook de meest competitieve klasse. Dus het wordt moeilijk, maar we doen ons best.
0: Ja, oké. Okay. Ik voel daar een licht optimisme.
2: Ja. Maar ik vind dat zo
3: cool.
2: Dat is zo'n wereld waar ik totaal niet in thuis ben. Kun je daar naar gaan kijken eigenlijk?
3: Ja, zeker. Trouwens, ik weet niet of jullie dat weten, maar er komen ook 2 M&M-luisteraars kijken.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ja. Ah, goed.
2: Dan hebben we een oog daar, hè. Dan hebben we een oog die ons alles kan vertellen achteraf. Trouwens, ook niet enkel M&M-luisteraars die daar aanwezig zijn. We hebben ook M&M Start to DJ's, bijvoorbeeld. Want Ruby XX, die gaat daar draaien. Maar ik zie ook dat Apollonia daar gaat staan.
0: Van thuis,
2: effectief. Ruben van Gucht gaat daar ook staan.
0: Hopla.
2: Seaman.
3: Ja, en Ruben van Gucht rijdt zelf mee ook.
0: Maar allee.
2: Ja, dat is juist.
0: Waanzin. Ja, en Seaman, effectief, de winnaar van de Mol.
2: Ja, die hier ook ooit heeft meegedaan, een M&M Start to DJ, die gaat daar ook draaien, dus dat wordt daar heel plezant. Maar please, wel ook een beetje zorgen voor jullie zelf, hè.
3: Een beetje
2: slapen, iets eten en voorzichtig zijn. Hè.
0: En succes, dat ook.
3: Dankjewel.
0: Als tu.
1: Dit is

0: Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Oh. Een heel goede morgen. Het is onze eerste week terug na ons zomerverlof. En elke dag deze week jeppen we een beetje over iets wat daarin gebeurd is.
0: Ja.
2: Er zijn nog twee onderwerpen waar we het nog niet over hebben gehad.
0: Hm?
2: Waar tussen jij kan kiezen. Die twee onderwerpen zijn... My Heart Will Go On.
0: Hm. Mm-hmm.
2: En van Sander...
0: Kattentherapeut.
2: Ja. Dus over welke van de twee wil je meer weten? Stuur het in de app van M&M.
0: Je had toch een hulpstuk nodig, hè? Voor een van die...
2: Voor My Heart Will Go On heb ik een hulpstuk nodig.
0: Super.
2: Het is aanwezig. Ik kan het gebruiken. Moest je willen. Maar jij beslist.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: Take me back to summer.
1: Ah, wel, exact. Want we hebben nog twee verhalen die we dus graag willen vertellen over ons zomerverlof. Iman en ik hebben een soort van samenvattende term nog elk, waar een verhaal bij hoort. Voor mij is dat kattentherapeut.
2: En voor mij is dat my heart will go on.
1: Prachtig. Gisteren zei je al dat je een accessoire nodig had om dat verhaal te kunnen vertellen.
2: Ja.
1: En je hebt dat dus bij vandaag.
2: Ja, en het is... Gitaar.
1: Ja, het komt heel goed uit, want Zoe is heel benieuwd naar wat jouw verhaal is in de app van M&M. Ook Joshua zegt, please, vertel me alles met uitroeptekens zelfs. Dus ik ben zo benieuwd wat er gaat komen en de gitaar maakt het alleen maar mysterieuzer.
2: Ja. Wel, dus.
1: Ja.
2: Gisteren heb ik verteld over mijn verhuis.
1: Ja.
2: En met een verhuis moet je ook andere dingen regelen. Ja. Zo, je domicilie, ja. Je gas, water, maar ook je internet.
1: Oké.
2: En ik heb dus... iemand van mijn internetprovider gebeld van... ah, hey, wil je het internet komen overzetten, bla, bla, bla.
1: Ja.
2: Allemaal goed. Die mens staat aan mijn deur. Is heel, heel lief, heel gemoedelijk.
1: Ja.
2: En die begint een praatje met mij te slaan.
1: Okay.
2: Hij heet Justin. Volledig in het Frans trouwens. Was echt een uitdaging voor mij. Ik heb dat een volledige uur in het Frans te babbelen.
1: Okay.
2: Zegt hij plots van... tu joues de la guitare?
1: Yeah.
2: En ik zei... oui, un petit peu. Een klein beetje. Dus ik zei... ik ken zo de 5 basisakkoorden ooit mezelf geleerd. Ah, oui, oui, oui. Je suis en train de l'apprendre sur TikTok en YouTube. Ah, oh, tof, tof.
1: Dus lesgeven, ja.
2: Nee, niet lesgeven. Als in, hij was het zelf aan het leren.
1: Hij was zelf aan het leren, ja.
2: Hij is ook aan het leren gitaar spelen. Daarmee dat hij erover begon.
1: Oké.
2: Want hij zag mijn gitaar staan. En hij zegt van, ja, kunt je iets spelen? Ik zeg, nee. Hij zei van, ja, maar het is echt wel makkelijk, hè, via TikTok en YouTube. Ik zeg, kunt jij iets spelen? Ik zeg, ah ja, ik zal het beetje laten zien. Ik zal eerst hier mijn werk doen. Ik dacht, die mens is gewoon beleefd. En die zegt van, ja, eerst mijn werk en dan het zo laten sliden. Nee. Die zet het internet op en die zegt van, allee, we zullen het nu eens leren, hè.
1: Maar, dus hij heeft u gitaar geleerd?
2: Hij heeft mijn gitaar genomen en hij zei... Céline Dion, Titanic. Tu connais? Ik zo, oui, je connais. Ah ja, ik kan dat spelen op de gitaar.

0: slecht. Maar je herkent dat toch wel, hè? Ik ga altijd aan Justin, mijn internet provider guy, denken. Wanneer ik nu My Heart Will Go On van Celine Dion hoor.
1: Dat is een beetje raar, maar ook goed voor u.
0: Ja, goeie gast, Justin. Goeie gast.
1: Ik ga wel het origineel draaien.
0: Als oh, een, wacht, ik ga proberen.
1: Nee.
0: Go on.

0: Thibaut mist jouw gitaar bij dit lied. Je maakt het veel beter, zei hij.
1: Dat snap ik.
0: Vito stuurt ook nauwelijks een verschil te horen daar juist. Had zo het origineel kunnen zijn.
1: Ja.
0: Wat hebben jullie genomen?
1: Wat bedoel je?
0: Nee,
1: dat was toch goed?
0: Ja. Ja.
1: Christophe die stuurt, goed geprobeerd, blijven oefenen. Dat snap ik niet.
0: Dat is raar dat hij dat stuurt.
1: Dat was toch perfect?
0: Dat is echt... Wauw. Christophe, herpakt u. 1:30, Jannik heeft de hoofdpunten.
2: Ja, verschillende steden en gemeenten organiseren hun jaarmarkt...

0: Dit jaar op een andere dag of verplichte scholen op die dag te sluiten. Nu scholen eigenlijk hun leerlingen niet zomaar meer vrij af mogen geven omdat de facultatieve verlofdagen zijn geschrapt. Leerlingen in het eerste leerjaar blijven het vaakst zitten. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is nog ongeveer 1 leerling per klas. En in Nepal en Tibet in Azië zijn er al meer dan 165 doden en bijna 1300 gewonden geteld na de zware overstromingen daar. Er zouden ook in Nepal 15 Belgen zijn, maar met 3 van hen is er nog geen contact gevonden. En het wordt een wisselvallige dag vandaag met kans op onweer bij 30 graden. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Gent naar Antwerpen moet je 25 minuten vertragen van Gentbrugge tot voorbij Destelbergen. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook? Op de Antwerpsring richting Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt, maar je moet nog steeds een kwartier aanschuiven vanuit de Jan de Vos-tunnel. Naar Antwerpen extra files op de E313, 3 kwartier vanaf Massenhoven. Naar Brussel extra langzaam op de A12, 20 minuten van Strombeek tot Laken. Op de E40, 25 minuten van Bertem tot Kraaijnem, op de E411, 20 minuten vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel, 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten aanschuiven van Lonsijn tot de Werken in Vottem. In de andere richting, 20 minuten vanaf Parchon. Maar goed nieuws, er rijden weer treinen tussen Leuven en Waver.
3: Hey. Zeg, summer, is dat over?
2: Summer isn't over yet.
3: Oh, okay. M&M.
4: M&M.

0: Bright Sun van Zara Larsson. En we zijn met België eigenlijk echt een trend gestart.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, een kleine throwback naar afgelopen weekend. Dan stond Zara Larsson op de mainstage van Pukkelpop. En tijdens deze laatste Midnight Sun, het laatste nummer dat ze heeft gespeeld in die set, begonnen mensen plots in het publiek omhoog geheven te worden. Ja. Want Zara Larsson zingt aan het begin van dat nummer eigenlijk opgeheven door haar danseressen. Met haar voetjes omhoog, een plank met haar voetjes en haar armen zo een beetje omhoog. Zoals een zeemermin of een dolfijn.
2: Ah, mooi.
0: En mensen begonnen dat na te doen in het publiek. Die heeft daar zich kapot mee gelachen. Hij heeft daar een slappe lach van gekregen, omdat zoveel mensen in het publiek dat begonnen doen. Huh? Dat is viraal gegaan op het internet. En Zara stond na Pukkelpop in Schotland op een festival waar ze dat ook begonnen doen. En toen zei Zara dit op het podium.
3: Are you gonna be better than
2: Pukkelpop? Hey!
0: Are you gonna be better than Pukkelpop? Dus dat is echt een core memory geworden voor Zara Larsson. En dat vind ik heel cute.
2: En wij zijn daar deel van.
0: Exact.
2: Zometeen halen we er een boek bij dat op hetzelfde niveau zit als de Bijbel.
0: Dat is crazy.
2: Nee, het boek van Sinterklaas, ook hetzelfde niveau. Of dat gek boek van Harry Potter dat zo kon bijten en al. Dat niveau. Ah, wel, het is een magisch boek, het is dat ik wil benadrukken.
0: Ah, ja.
2: Eentje waarin we al sinds jaar en dag alle ongeschreven regels proberen neerschrijven van het leven. Regels waar jij misschien al naar leeft, zonder dat ze echt officieel zijn. Zoals bijvoorbeeld mensen laten afstappen van de bus, tram of trein, voor je opstapt.
0: Preach.
2: Topregel. Of mijn favoriet, die we hier ooit al hebben verzameld. Als je gaat wandelen in het bos, zeg je goeiedag tegen iedereen die je daar tegenkomt.
0: Ja.
2: Zometeen een nieuwe toevoeging. En mocht jij inspiratie hebben, dan mag je dat altijd met ons delen in de app.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
1: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
2: Ja, je hebt ui gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt, 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: en Becky G. Sorry papi, je hebt dat even door de Google Translate gezwierd.
1: Ja. Ik dacht, wat zegt hij eigenlijk al? Ja. Het enige dat ik versta is sorry papi.
0: Ja.
1: Die zegt dus, sorry papi, ik heb me niet speciaal voor jou opgedoft. Te veel rondingen in deze Bugatti.
0: Oep.
1: Te veel voor jou. En dan zegt ze nog eens, sorry papi, ik heb me niet speciaal voor jou opgedoft. Je mag gratis kijken, maar daar blijft het ook bij.
0: Oh,
1: amai. Slee.
0: Nee, maar had ik niet verwacht van dat lied. Hè.
1: Ja.
0: We leren bij.
1: Per queen.
0: Dat gezegd zijnde, ben je klaar om van de wereld een betere en duidelijkere plek te maken, Imaan?
1: Sure, ja. Yeah.
0: Let's go.
2: Zit je vaak klem met hoe je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
0: Wauw. Was te laat met de wauw.
1: Sorry.
0: We verzamelen alle ongeschreven regels van het leven in een boek. Zo is alles duidelijk, geen discussies meer mogelijk. Maar niet iedere regel keuren we hier zomaar goed, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Imaan en ik, we zijn een soort jury die bepaalt of de regel al dan niet in ons boek komt. En we maken ons klaar voor een nieuw conclave hier, want luisteraar Fien uit Herent heeft een mogelijke toevoeging voor ons boek. Fien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welke regel zou volgens jou in ons boek moeten komen?
3: Elke keer als de vuilniskar passeert of als ze de postbode tegenkomt, moet je hen een drankje aanbieden.
0: Oeh, interessant. Ja, we hebben een minuut om in het conclaaf te gaan en eruit te geraken. Ik zie jou al bedenkend kijken, Imaan.
1: Ja, omdat de mensen van de afvalophaling, die passeren toch keisnel, Fien?
3: Ja, en toch, elke keer als ik hen hoor en op tijd buiten ben, vraag ik of ze iets willen drinken. En dan blijven ze vaak wel even wachten tot ik een blikje cola of zo ben gaan halen.
1: Oh, dat is lief van jou.
0: Amai, dus dat is echt zo gelijk bij de ijskar dat je ze hoort en dat je denkt, oh, snel.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, maar als iedereen dat gaat beginnen doen, dan hebben die te veel drankjes, Fien.
3: Ja, maar ja, dan kunnen ze natuurlijk ook weigeren. Ik denk dat het wat meer zou mogen gebeuren. Dus
0: ja.
3: De ongeschreven regel denk ik wel dat het in het boek kan.
0: Ja, ja, ja. Oh, je bent hier al de beslissing in onze plaats aan het nemen.
1: Is het oké als ik het woord vervang door met zo af en toe?
0: Ja, ja. Of ja. Dat vind
1: of
0: ik ook.
1: Als je ze tegenkomt?
0: Ja, ja. Als het past of zo, dan vind ik ook. Ook dat het kan. Dat klinkt zo lame nu natuurlijk.
1: Het ding is, ik vind het heel lief en heel vriendelijk.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, ja, meteen. Maar...
0: met een aanpassing. Ja, oké, maar we doen de aanpassing. We moeten gewoon even denken, hoe verwoorden we het dan? Hè?
1: Ja, ik denk gewoon als postbode bijvoorbeeld, of als vuilnisophaler... Als je 50 keer per dag moet zeggen, nee, ik heb al... Ja, sorry, ja. Ik heb al 50 kolen.
0: We moeten ook toiletten beginnen aanbieden dan aan een tijd. Maar dus, ja.
1: Dat zou oké zijn, maar.
0: Verwoording. Oh, moeilijk.
1: Dus bied de postbode of de mensen van de vuilniskar af en toe eens een drankje aan.
0: Ja.
1: Kun je daarin vinden, Fien?
3: Helemaal.
0: Voilà.
1: Okay. Dan komt het zo
0: hebben
1: in
0: go.
1: Het boek. Maar ik vind het fijn, want Fien, je hebt een heel... altruïstische regel toegevoegd. Dat is heel lief van jou. Ja. Je hebt aan andere mensen gedacht. Dat vind ik altijd tof.
0: Ja, echt leuk.
1: Ja.
3: Leuk.
1: Dus ik hoop dat je nog een fijne dag hebt, Fien.
3: Jullie ook.
1: Merci. Doei.

0: Mijn feel good song van de zomer. Is toch goed, hè? Lost Frequencies. Live it all. Morgen, vrienden, is het vrijdag. De magische dag waarop het weekend begint. Maar ook de magische dag waarop we hier 's ochtends een spelletje spelen. Want weet je nog...
1: Eén beller. Ja. Eén babbel. Hm. En op het einde één vraag. Voor Imaan en Sander.
2: Ja. Is het een Belg?
1: Of een Nederlander?
0: Ah, wel. Ja, dat spel willen we dit radioseizoen een beetje anders aanpakken. Geen Nederlanders meer. Nee, wel Belgen. Meer bepaald, alle soorten Belgen. We gaan op zoek naar accenten vanaf nu. Dus vanaf morgen niet meer is het een Belg of een Nederlander in de show, maar wel is het een Limburger of niet. Of is het een Oostenoor of niet. Of is het een Brusselaar of niet.
2: Ik kijk al uit naar... Is de West-Vlaming of niet?
0: Ah, voilà. Kan ook. Dus als jij vaak de show steelt op café met zo dat ene accent vlekkeloos nadoen van die locatie waar je eigenlijk niet vandaan komt. Of je beheerst gewoon het accent van je regio echt heel goed. Dan mag je je nu aanmelden in de app van M&M. En wie weet speel je dan morgen als eerste kandidaat ooit mee met ons nieuwe accentenspel, zal ik het dan maar noemen. Dus het kan om even welk accent zijn eigenlijk.
2: Ja. Maar je mag ook gewoon jezelf spelen.
0: Ja, tuurlijk. Het is aan ons om dan morgen te achterhalen of het je echte accent is of een accent dat je denkt dat je heel goed kan nadoen.
2: Ja.
0: Nu aanmelden in de app van M&M. En morgen misschien als eerste ooit meespelen.

0: Dates met Selfmade Woman. Ze komt morgen langs in de ochtendshow. We gaan samen nog eens door de nieuwe muziek op vrijdag, maar ze heeft zelf ook een gloednieuwe song om voor te stellen. Dat is dan voor morgen, eerst nog vandaag natuurlijk.
1: Dit komt er nog aan
2: als je hem op M&M laat staan.
0: Ik heb Maureen hier al zien rondhuppelen met een verse tas koffie in haar hand. Dus zij loodst je met veel gemak door de voormiddag. Evelien is er voor je na 12 uur. En tussen 4 en 7 zijn Kouter en Wannes er opnieuw met Club Kouter. En ook met iets nieuw.
3: Ja.
0: Ja, dus ze hebben hier al een tijdje iets op de redactie staan.
4: Ja.
0: Waar we niet aan mogen komen.
4: Nee.
0: Het is van nee, aankomen. Vooral ervan wegblijven, maar het is zo wat roze.
4: Ja.
0: Het is flashy.
4: Ja.
0: Het heeft zo precies een boa-sjaal er rond hangen.
3: Ja, het is extravagant.
0: Extravagant is het heel goede woord. En vandaag gaan ze het eindelijk aan jou voorstellen.
3: Ik denk ook wel dat het leuk gaat zijn. Allee, ik bedoel, we zijn nu, hè.
0: Maar het is wel mysterieus, maar het gaat wel lachen zijn. Het gaat heel leuk zijn.
5: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
6: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
5: Zie jij wat zij niet zien?
7: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
8: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
5: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
8: Is er nog iets dat hij kan doen?
5: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh.
9: Zegt...
12: Oh, Quadro.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
13: Een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer... Kies je voor...
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor...
13: De meest foute 80's hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
15: Is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
17: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Jannie Kaerts.
18: Sommige jaarmarkten gaan op een andere dag door. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld dus een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht. Ook in Vilvoorde wil de burgemeester dat doen. Dat is voor hem nodig, onder meer voor de veiligheid, zegt hij.
19: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer een politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
18: De werken aan de A12 in Meissen zijn zo goed als afgerond. De weg is helemaal vernieuwd over zo'n 8 kilometer. Ook de op- en de afritten aan Meissen-Wolvertem is sinds vanmorgen weer open. Het is echt een verbetering, zegt de Wegen en Verkeer.
6: We hebben eerst het beton hersteld en daarna hebben we een laag asfalt bovenop dat beton gelegd, zodat het nu veel comfortabeler en dus ook veiliger rijden is. Ook de mensen in de omgeving hebben hier baat bij, want omdat het wegdek van de A12 versleten was, ging dat gepaard met extra geluidshinder en ook dat zal nu beter zijn.
18: Ja, in de richting van Antwerpen is de A12 sinds vanmorgen weer volledig open. In de richting van Brussel moet je wel nog 1 week over versmalde rijstroken rijden. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er al zeker 165 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. zijn, maar met drie van hen is er nog geen contact gevonden. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer ingestort is in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
18: Deze ochtend krijgen we regen- en onweersbuien, maar tegen de middag wordt het dan tijdelijk even droger en zonniger bij zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm- of waterschade vandaag trouwens altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we dan weer 23 graden en blijft het ook nog wisselvallig. M&M.
4: Lipa, die mag zeggen wat ze wil. Ik ga de boel hier toch stilletjes aan in gang zwieren. Ook al zingt zij Don't Start.

0: zegt het zelf. Mr. Know-it-all. Goedemorgen, het is 27 augustus. Mijn eerste vraag aan jou is...
1: Wat is er met u?
0: Ja, wat is er met u? Wat brengt jouw dag? Mag je altijd elke dag laten weten in de chat. Ik kijk naar buiten en ik zie... Summer isn't over yet, maar... Komt toch vredig bij. Vandaag mogen we nog even genieten van 30 graden. Die potentiële storm gaan we gewoon samen even negeren, oké? Verder ook royaal nieuws, want prins Gabriel die gaat verder bij Defensie. Die wordt paracommando. En Harry en Meghan die zouden ondertussen terug in Engeland wonen. Verder is er ook de maansverduistering. Ik vraag me altijd af waarom die S daartussen staat. Waarom is het niet gewoon maanverduistering? Zonverduistering? Bon, er zal wel een reden voor zijn, maar ik ben geen taalpurist. Dus de maansverduistering. En heel toepasselijk, Maanrock start ook. En ik word altijd licht enthousiast, want ik ben dit jaar ambassadeur voor de warmste week. Dus zeg ik heel fier dat er een warmste podium is waar wij met M&M de line-up op zaterdag voor onze rekening nemen. Zondag ook iets heel tof. Zondag is er de warmste jukebox. Dan kunnen festivalgangers zelf een nummer aanvragen en dan een bedragje naar keuze doneren aan de warmste week. I love. Maar verder is er natuurlijk dat grote podium. En dat is zaterdag van The Boys. Koen en Chris, daarnet hoorde je Nono nog in de ochtendshow, de zoon van Koen. En ja, die heeft zijn pa basically een zot genoemd die onvermoeibaar is. Papa doet het niet rustig aan, zei hij. Gisteren optreden, vandaag moesten ze trainen. Morgen Maanrock en daarna 24 uur. Rust kent hij niet. Dit nummer is wel redelijk rustig. Kan er misschien wel in op een ochtend. Clouseau en Nobelprijs.

0: Just a Little van Justay en Sam Harper. Bij Pink stonden haar socials gisteren ook in het teken van Dolly Parton, zoals bij zoveel andere artiesten. En dat is geen toeval, want Pink mocht haar ooit introduceren in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hoe dat klonk, laat ik zo meteen nog eens horen. Eerst mag Pink zelf nog eens zingen.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
2: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
11: En wat een Sonja
12: woord, Ternat! Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
10: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
12: In Ja de en de Duigen. Vanavond nieuw opleiding.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
16: M&M.

and never gonna not dance again. Wacht, heb ik dat juist gezegd? Even. Never gonna not dance again. Ja, maar ik vind dat altijd verwarrend, die titel. Pink, die nam gisteren op haar socials, net zoals vele andere artiesten, afscheid van Dolly Parton. En dat is geen toeval, want het is Pink die Dolly Parton ooit heeft mogen introduceren bij haar opname in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat was echt heel aandoenlijk om te zien. Want Pink, ja, zelf een grote ster, die was echt onder de indruk. Misschien zelfs een beetje starstruck. En ze mocht daar samen ook de intro van Dolly, haar lied Jolene, mee voor haar rekening nemen. En dat klonk zo.

horen. Als deze boys ooit in de Rock and Roll Hall of Fame willen geraken, dan gaan ze nog wel het tandje mogen bijsteken. Want ze hebben nog maar één single, al doet hij het wel vrij goed. Dit is Self Aware van Denver City.

0: Miles on it van Marshmallow en Kane Brown. Het is donderdag 27 augustus. Jij mag mij altijd laten weten wat jouw dag brengt. Want er is altijd wel iets om naar uit te kijken of om gewoon even je frustraties te delen. Voor Jan zijn avond is het alleszins een mooie dag. Hij stuurt goeiemorgen. Vandaag is het onze 27ste huwelijksverjaardag. Mijn pa Julien wordt ook nog eens 81 vandaag. Dus hyper de piep, hoera daar. Esther laat weten dat ze vandaag infodag heeft met CVO Scala. Dat is volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. En ze ziet het super hard zitten. Dat is de vibe. Dat moet je vasthouden. Zometeen is het even oogstjes toe. Oogstjes toe liever, want we gaan voor Hypnotized. Maar op de weg best oogstjes open, want er staat nog wel wat file.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het file rijden. 3 kwartier van Kruisum tot Deinze, daar is de weg wel weer vrij. Verder files naar Antwerpen op de E34 van Oelegem. Op de E313 een kwartier ook vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de A12. 20 minuten erbij van Strombeek tot Laken. Op de E19 een kwartier vanaf Peuty. Op de E40 een kwartier van Everberg tot Krainem. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Ervuren. En verder 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht. Daar staat dan weer een defect voertuig. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertraging. Hi.
2: M&M. Maureen van Herbergen.

0: Estelle en Lefty gaat toeren. Nog niet in Europa, maar onder andere wel in haar geliefde Boston. The Long Way Home Tour, zo gaat die heten. Zometeen heb ik Billionaire, de song. En ook nieuws over een echte biljonair, Mark Zuckerberg. Want Meta, zo dat monsterbedrijf dat Facebook en Instagram bezit, heeft een grote rechtszaak verloren.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar?
3: Ja, echt.

Ja, Bruno, ik wil dat ook wel. Allee, miljonair zou ik ook al tof vinden. Biljonair is zelfs niet eens nodig. Mark Zuckerberg is wel een biljonair, maar hij moet een paar van zijn miljarden afgeven. Het is te zeggen, zijn bedrijf Meta. Ze hebben net geen 17 miljard een deal gesloten, of voor net geen 17 miljard liever, omdat ze in een rechtszaak tegen verschillende staten van Amerika een schikking hebben getroffen. Waarover ging dat? Facebook en Instagram zouden te verslavend zijn voor kinderen en jongeren, dat weten we allemaal. En ja, ze zouden hen ook niet genoeg beschermen en dan ook nog eens gegevens verzamelen zonder toestemming van de ouders. Dat is goed dat dat gebeurt. Wat betekent het concreet? Dat er bijvoorbeeld een tijdslimiet gaat komen voor jongeren en voor kinderen. Dat ze ook geen meldingen gaan krijgen tijdens school. En 's nachts zouden ze die apps ook gewoon niet kunnen gebruiken. Dus dat is alleszins iets goed. En het is vooral ook een goede precedent, want er lopen momenteel ook zaken tegen YouTube, tegen TikTok en tegen Snapchat. Dus enkel goeds komt er uit dat. Nu WK-vibes, want ik ga Die Die draaien van Shakira. Maar eerst is het aan David Guetta. Die was dit jaar de producer van het WK-lied DNA. Het is wel niet echt een hit geworden. Dan vind ik dat deze het beter deed. I don't wanna wait.

Zo een keer goed meebrullen zien met You Somebody van Kings of Leon. M&M. Op deze zonnige donderdag heeft Martijn een dagje vrij, laat hij weten. Hij heeft dan tijd voor zijn hobby en dat is Lego sorteren. Ik kan je zeggen, daar staan 4 gigantische bakken daar klaar. Dus is er nog wel even zoet mee. Wie ook een toffe dag gaat hebben is Louise, de dochter van Shirley. Die wordt vandaag 4. Hyperdebiep voor jou, Louise. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: M&M Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Kato en Sander en Ruby XX. Alle info maandrock.be. Samen met M&M.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoopman! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoopman, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Goedemorgen, het is 10 uur.
11: 14 nieuws.
10: Krijg je van Janne Kaart.
12: Drie Belgen zijn vermist na de overstromingen in Nepal. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten geteld na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn en met drie van hen was er geen contact gemaakt, maar Nepal zegt nu dat die drie Belgen nu ook vermist zijn. De zware overstromingen daar zouden komen doordat er een stuk van een gletsjer is ingestort in het Himalaya-gebergte. Dat zegt gletsjerexpert Lander van Tricht.
13: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
12: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende van Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden ook geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het ging om schandalige praktijken, zei de rechtbank.
14: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
12: En de beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die zijn verbeurd verklaard. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week zoeken nog een oplossing voor hun scholen. Want de scholen mogen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsten het evenement daarom naar het weekend of ze verplichten de scholen toch open te blijven, dicht te blijven. En dat gebeurt onder meer in Sint-Lieveshouten, waar de paardenjaarmarkt ook werelderfgoed is.
15: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
12: Deze ochtend krijgen we nog regen en onweersbuien, maar geleidelijk aan wordt het overal al een beetje droger en komt de zon erdoor bij vandaag zo'n 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. Dat kan ook gaan met veel regen, hagel, felle rukwinden. En je kan bij storm- en waterschade trouwens vandaag altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen 23 graden en ook nog wisselvallig.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M. Marien van Heer.
2: Het wordt nog eens tropisch heet vandaag. Dus ik heb Jungle klaarstaan, maar ook Fever Dream. Zo'n beetje...

0: heeft momenteel een vrij goede love story, denk ik. Ze liet zich naar trouw zo niet echt meer zien. Dat is misschien een goed teken, zo lekker bij elkaar. Maar uiteraard wordt die meid forever nagezeten door paparazzi. En ze is gespot in Londen met een nieuw kapsel. Het is heel kort met een froefroeke. En blijkbaar is dat een ding. Hailey Bieber die deed dat ook. Ze noemen dat de post-wedding chop. Dus ja, zo een soort van nieuw kapsel dat je aanneemt na je trouw. Blijkbaar spelen vrouwen zo wat meer safe voor de trouw. Zo lang sparen, niks misdoen en daarna dan hop, de chop. Ik ben zelf niet getrouwd, maar als jij het bent, heb je misschien wel ervaring. Heb jij zo een ander kapsel genomen na de trouw? Mag je altijd laten weten in de chat via VRT Max. Sienna Spyro, die is bij mij weten ook niet getrouwd. Denk zelfs dat ze geen lief heeft. Dus haar kapsel ziet er nog hetzelfde uit. Maar ze is wel een beetje het rijker.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: de Chainsmokers met May Stevens en Jungle. M&M. Ik had het daarnet met jullie over de post-wedding chop. Dat je je haar ineens gaat afdoen na je trouw. Wel leuk, want er zijn wel wat reacties op binnengekomen. Iris die stuurt, 3 maanden geleden ben ik getrouwd. En ik was er echt begin deze week over aan het nadenken of ik mijn haar wou afknippen of niet. Dus het is precies toch hier en daar een dingetje. Al zegt Steffi ook wel, oh my god, ik heb zo lang moeten sparen om mijn haar te laten groeien. Er zit ook een foto bij. Ze heeft echt prachtig haar, zo tot in het midden van het rugje. Krulletjes erin. Heel mooi blauw gekleurd. Dat begrijp ik. Daar is veel werk en tijd in gekropen. Dat moet je zo nog maar even houden dan. Sophie die zegt, ik heb net speciaal mijn haar ros laten verven voor de trouw. En nadien dan stilletjes aan terug gewoon. Dus die heeft net een specialke gedaan voor de trouw. Anyway, you do you way. Zometeen wil ik het eens hebben over chatbots. Zo van die AI-klantendiensten. Durf ik het vragen? Ja, ik ga het doen. Wat is jouw ervaring daarmee? Laat eens van je horen in de chat. Dan kom je trouwens terecht bij mij. No worries, ik ben geen AI-bot. Ik kan je dan persoonlijk beantwoorden.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

Ellen Boone, sorry, I'm here for someone else. Dat moeten veel mensen ook denken als ze tegenwoordig zo een klantenservice willen bereiken van weet ik veel wat. Want dat begint nu ook vaak met de gevreesde AI-chatbot. Katrien laat weten, ja, die AI-klantendiensten, meestal klantendiensten liever, meestal moet ik toch bellen. Want die zijn zo beperkt in hun mogelijkheden. En ik vind dat ook heel onpersoonlijk. Absoluut. Steven stuurt, zo'n AI-chatbox is gelijk iets uitleggen tegen mijn zoontje van 3. Ja, dat is waar, dat begrijp ik. Christophe stuurt, die zijn wel altijd vriendelijk. Ja, ik moet wel bekennen, Christophe. Al kan ik daar zelf wel eens onbeleefd tegen doen. Als er dan toch geen mens achter zit en die helpt nu niet voort, dan kan ik echt wel zoiets denken... Ik ben ook niet de enige. Want Lisa die zegt, als er zoiets iets is dat op je lever ligt, kan je die chatbox wel gewoon eens echt uitschijten. Ik vraag me dan wel altijd af. Stel dat die dingen het ooit overpakken, die gaan me wel niet graag hebben. Dus misschien moet ik een beetje liever worden tegen de AI-chatboxen. Je weet maar nooit. Enfin, waarom begin ik daarover? Ik heb een artikel gelezen daarover. En... Het begon met iemand die eigenlijk een beetje jullie frustraties beschrijft. Hè. Het enige wat die dingen doen is zo open deuren intrappen, info die je zelf ook wel vaak kunt vinden. En dan heb je die door dat het om een complexer probleem gaat en heb jij 20 minuten verspild met wachten op een persoon. En dat vond ik dus een mooie samenvatting. En dat wordt nu dus ook bevestigd door het onderzoek dat in dat artikel staat. Het is wel een onderzoek van de Consumentenbond in Nederland. Wat zeggen zij? Wat is hun conclusie? Dat je voor een eenvoudige vraag wel snel antwoord kan krijgen en dat het niet wachten dan handig is, maar, hou je vast, 7 op de 10 consumenten daar krijgt geen antwoord op de vraag of de hulp die ze eigenlijk zoeken. Het blijft echt een behoefte om iemand echt te spreken. En ze hebben 100 bedrijven eigenlijk bezocht en daar waren er maar 23 waar uiteindelijk... Nee, of er waren er 23 waar uiteindelijk ook geen telefoonnummer van te vinden was. Dus zelfs al zat je vast, je ging nooit bij iemand uitkomen. En 10% van de mensen, dat vond ik ook nog een interessante, dus 10% had het niet door dat het een bot was. Want soms, dan krijg je die naam, hè. Dan spreek je zo met Dirk of zo. I don't know. Enfin. M-M-M. Hier bij ons in de chat enkel echte mensen. Maar je moet me niet sturen om te weten wie ik nu ga draaien. Want dat is heel simpel. Henri PFR en dit is zo.

0: Een jaar geleden deed de naam Somber misschien nog maar bij weinigen een belletje rinkelen. Vandaag is dat wel een beetje anders. Hij komt eraan zo meteen. Eerst even zien of jij vlot op je bestemming raakt. Het is 10:55. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra nu tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent vanaf Antwerpen-Noord en richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook 10 minuten. Naar Brussel 10 minuten file op de A12 van Stroombeek-Bever tot Laken. Daar zijn werken aan de gang. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wemmel en Machelen. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Hi.
2: M&M.
1: Maureen van Herbergen.

0: Somber and my body isn't ready. Dat van mij wel hoor, laat dat zonneke maar komen. Ik wil nog even terugkomen op die AI-chatbots. We hadden het er net over dat vaak zo irritant is als je zo'n AI-ding aan de lijn hebt. Allee, of ja, in de chat hebt aan de klantendienst. Maar dan liet Jochem mij weten dat hij op dit moment aan het werken is aan iets dat de chatbot gaat vervangen. Dat gaan digital voice agents worden. Dus dingen waar je wel mee kan praten. Hij is er eentje aan het maken. Dus www.opgepikt.com voor mensen die geïnteresseerd zijn. Hij stuurt er ook bij. Die gaat altijd heel vriendelijk zijn. En dan vroeg ik, oké. Maar Jochem, kom even serieus. Als je dan je vraag niet krijgt opgelost, kan je dan doorgeschakeld worden? En ook dat is ingebouwd. Er zit een doorschakelfunctie of iets dat een boodschap kan aannemen. En dan kan de eigenaar of het bedrijf jou automatisch terugbellen op een tijdstip dat voor hen past. Dat is zeker handig als je zo'n iets kleiner bedrijf hebt. Dus voilà, kijk, er is beterschap op komst. Merci om te delen, Jochem. Ik heb ook nog een amazing alert voor jou. Want sommige songs die hebben zomaar één zin nodig. En niemand kan het laten om die aan te vullen. Dus ik dacht, ik test het al eens voor Sebiet.
1: Dus dit is een zin.
0: Jij mag aanvullen dan, hè.
2: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Mannekes, het is eind augustus, hè?
10: Ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
10: Ja, schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft?
9: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die borduur.
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
18: Wat eten we vandaag?
0: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
18: Onmisbaar in de keuken.
0: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
18: Gratis en voor niks.
19: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Miles Away.
1: Miles Away van Offenbach. Ik had het daarnet nog over Jochem, die eigenlijk aan een nieuwe soort AI-bot aan het werken is. Die ervoor moet zorgen dat wij ons minder met z'n allen gaan frustreren met die AI-klantendiensten. En dat is een kei toffe job. En ik besef ook dat er gewoon superveel mensen luisteren die een hele fijne job, een heel interessante job hebben. En daarom begin ik volgende week met iets nieuws. Ik wil graag vanaf volgende week proberen raden wat jouw job is. Ik krijg daarvoor dan beperkte tijd. Ik ga je zoveel mogelijk vragen stellen. En na het klokje moet ik effectief gaan raden wat jouw job is. En dan ja, gaan we het antwoord zien en komen we met z'n allen van elkaar nog eens iets te weten. Ik ben er heel benieuwd naar. Dus als jij zoiets hebt van Maureen, mijn job mag je wel eens raden, dan mag je nu al eens in de app gewoon het woord job sturen. Zeker niet je job erbij sturen, want ik wil het nog niet weten. En dan ja, wordt het een spelletje dat we vanaf volgende week met elkaar gaan spelen als jullie dat zien zitten. Dus nu gewoon even job sturen in de chat. En dan, ja, dan gaan we het zien volgende week wat jullie allemaal doen.

Go en na na na. Er staat hier vandaag een doos op de redactie. Een gigading in roze en geel. En er staat zotte doos op. Ze is geleverd voor Club Kautar. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Dat is voor na 4 uur natuurlijk. Nu heb ik er nog eentje voor jou. En dat is Jelly Roll met I'm Good. En dat is een vibe dat wel past op een dagje waar het 30 graden op wordt. Hè? Toch? Let's go.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
10: Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
9: Maar dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een receptje met vis.
11: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
13: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Lotto is op zoek naar...
15: een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke fermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dat?
17: C'est bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
18: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: 14 nieuws.
3: Krijg je van Janne Kaart.
5: Een bende mensensmokkelaars moet naar de cel. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en ook leden van een bende Chinese mensensmokkelhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield geen enkele rekening met vrouwen, zei de rechtbank.
6: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
5: De leiders van de bende kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot €700.000. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met de rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis en 15 andere bewoners moesten naar een andere plaats worden overgebracht. Het was geen grote brand, maar die veroorzaakte wel veel rook. Een deel van het gebouw is onbewoonbaar door de brand en daarom moeten ook 25 mensen tijdelijk verhuizen. Er zijn al zeker 180 doden en meer dan 1300 vermisten na de zware overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië. Er zouden in Nepal 15 Belgen zijn. Met 3 van hen was er geen contact, maar Nepal bevestigt nu dat die 3 Belgen nu ook bij die vermisten zijn. Deze ochtend wel stilaan opklaringen met vrij zonnige periode bij 30 graden. Tegen vanavond krijgen we opnieuw onweersbuien. En dat kan gepaard gaan met veel regen, hagel en felle rukwinden. Je kan bij storm- of waterschade trouwens ook altijd bellen naar het noodnummer 1722. Morgen krijgen we 23 graden en blijft het ook wisselvallig.
4: M&M.
3: Het is hier aan de chicas met de straffe stemmen. Ik heb Ariana voor je en Adele, Lady Gaga ook, maar we beginnen met Becky.

Ariana Grande and Hate That I Made You Love Me. Heb jij ooit wel eens een challenge met je vriendengroep gedaan? Anders, als je dat nog niet gedaan hebt, dan heb ik een hele goeie voor jou gespot. Tijdens mijn dagelijkse veel te lange scrollbeurt zag ik een stappenchallenge. En ja, ik weet het, dat klinkt niet zo heel sexy, maar ik vond het wel leuk. Want iedereen moest dus €50 in de pot leggen. En degene van de vriendengroep met de meeste stappen na een bepaalde tijd, die mocht dan met de prijzenpot naar huis. En ik denk, het is wel ideaal om elkaar zo'n beetje op te hypen en ook sportief te zijn als je dat niet graag doet. Want de vrouw in kwestie, die dat postte, die gebruikte de app Stompers. Stompers, als je het heel Vlaams zegt. En daarin kan je dus samen met je vrienden een groepje maken. En dan maak je zo'n avatar, zo'n mannetje dat jou dan moet voorstellen. En dan zie je dus per dag hoe ver iedereen al staat, hoe ver iedereen al gestapt heeft. Ook als je dan een luie zak bent, dan kan je zo eens goed tegen je voeten krijgen van je vrienden. Je krijgt, als je stappen zet, dus soms ook zo beloningjes, zoals een bananenschil. En als er dan iemand echt bijvoorbeeld voorop staat met die stappenchallenge, dan kan je die even zo'n hak zetten door die bananenschil te geven en dan verliest die stappen. En die, er zijn er nog van die dingetjes. Ik heb de app zelf nog niet gedownload, maar ik vind het wel leuk, zo elkaar een beetje dissen en terwijl toch gemotiveerd worden om een beetje te bewegen. Dus ik ga het nog eens herhalen, want anders vragen jullie het mij toch. Ik ken jullie. De app heet Stompers. Stompers. En er staat ook nog zo'n titeltje bij. Wacht even piepen. Step Counter Friends. Ja, dat zegt een beetje wat het is, hè. Voilà, moet je maar eens gaan checken. Nu gaan we geen stappen zetten. Ook niet dansen. Maar gewoon even op de rem gaan staan met Adele. En een van de mooiste nummers die zij ooit gezongen heeft, vind ik. Dit is Someone Like You.

0: vind het een tof liedje, maar je moet bij mij wel niet afkomen met één meisje, want dan ben ik weg hoor. Gisteren was 26 augustus 2026. Ja, je hoort het al, hè. Dat was weer een symbolische of een speciale datum die je zo makkelijk kan onthouden. In Gent hadden ze een record aantal trouwers, zag ik. Maar het was ook voor Post Malone een bijzondere dag. Waarom, dat vertel ik je zo meteen na zijn Chemical. Het zijn al 100 dagen
1: zonder jou. Maanrock. Van 27 tot en met 30 augustus in Mechelen. Met Aaron Blommaert en Clouseau. Maar ook M&M Party met Dino, Laurens Luijten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh, man.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
7: Zegt. Oh,
10: Quadro. Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoopman!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoopman!
15: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! Hij wordt al zo jouw woord, Ternat!
16: Ja, ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
15: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
16: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw opleiding.
17: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

Ik zei het daarnet al, gisteren was een bijzondere dag, want heel veel mensen die zijn gaan trouwen op 26-8-26, maar ook voor Post Malone was het een bijzondere dag. Hij zei, it's finally here, ladies and gentlemen, August 26, de mixtape is gedropt. Het is ja, iets ter ere van zijn 10-jarig bestaan. Je kan die streamen op alle streamingplatforms. En het is voor het eerst ook eens op vinyl beschikbaar. Je moet wel snel zijn, want het is zo maar bij een select aantal winkels. En als het op is, is het op, staat erbij. Enfin, veel gefeest gisteren. En hier gaan we ook zo meteen feesten met Pile Pile. Maar eerst gaan we instappen bij Roxette. There is Sleeping in My Car.

0: blijft toch echt een feest. Pile hoorde je in de gospelversion van Mauvais Joe en Kano Choir. Maar dat is altijd zo'n tongtwisterke, want dat is Kano met een K en Choir dan in het Engels. Afijs, wat, het is me gelukt. Ik heb iets bijzonders gezien. Want de meeste mensen die gooien hun brokstukken in een container. Maar de stad Kortrijk die stelt haar brokstukken nu te koop. Ja, je kan een stukje geschiedenis van Kortrijk kopen aan democratische prijzen ook, moet ik zeggen. En met een beetje geluk. Ik leg het je zo meteen verder uit. Eerst even zien of je vooral vlot in Kortrijk raakt met de auto. Het is 11:55. Je moet nog aanschuiven op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plekken gelukkig kleinere vertragingen.
1: Hi.
2: M&M.
1: Maureen van Herbergen.

Cat Eye and Animal. M&M. In Kortrijk hebben ze een slim plan om de kunst in de stad zo'n beetje te onderhouden. Ze gaan hun brokstukken verkopen. Niet zomaar stenen, maar stukken van echt historische gebouwen en ornamenten die ja, ooit deel uitmaakten van Kortrijk. Die liggen daar nu opgeborgen in een heel fancy woord, het lapidarium. In het lapidarium, daar liggen die. En alles wat dus niet kan dienen voor een museum, ligt daar en wordt dus nu verkocht. Het zijn democratische prijsjes, want voor €40 kan je al meedoen. Het kost tussen de €40 en €250 voor de duurste stukken. Je kan je kandidaat stellen en tijdens de Open Monumentendag wordt dan geloot. En ja, dan kan je maar eens een eigenaar zijn van een stukje geschiedenis van Kortrijk. Ze vragen dan wel zo om een fotootje te sturen waar dat ding dan terechtkomt. Als je een curieusneus bent, zoals ik, je kan al eens gaan piepen op de site van de stad Kortrijk. Hier straks ook een monument, de jongens van Coldplay en

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max. Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zingende start.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber, more space for your place.

Zijn er nog tickets voor Lijn de Vleuf? En waar vindt hij die? Dat is heel simpel. Dat is in de VRT Max app. Ik zal je zo meteen eens helpen. Na Espresso.

Nu zaterdag Land of Love Festival in Torhout. Jij kan tickets winnen daarvoor. Ga naar VRT Max, beneden klik je op kanalen en dan is het op Doe mee klikken. Met een beetje geluk zie je DJ Licious daar live.

Basti en Pompeii. Morgen is er een nieuw spel bij de ochtendshow. Is het een West-Vlaming of niet in de plaats van Belg of Nederlander? Dus als jij de West-Vlaamse tongval goed beheert, dan mag je dat even laten weten in de app. Nu heb ik gewoon voor jou een Nederlander. Martin Garrix samen met U2.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's. Xavier Taverne.
1: Hey.
0: En Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar gezekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Nog voor je kan denken.
11: Pas op voor die borduur.
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
11: Kom dat nu niet doen.
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op.

0: Sport.
1: Met Melina Verbeek.
2: Steeds meer Vlaamse gemeenten doen controles op huurwoningen. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In 120 gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de normen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Dat leidt tot meer controles. Daarnaast doen gemeenten ook gerichte controles of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij de helft van de controles worden er gebreken vastgesteld, zegt het Vlaams Agentschap Wonen in Vlaanderen.
3: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langs gaat in woningen waar dan eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
2: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar ons land en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en mochten niet mee beslissen welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar cel en boetes tot bijna €700.000. In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat hun bezittingen in gevaar waren. Daarna kwamen ze langs als valse agenten om die bezittingen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. En in Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn nu al 289 doden geteld na zware overstromingen daar. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als vrijwilliger in een ziekenhuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
4: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
2: De stortvloed ontstond nadat een gletsjer in het Himalaya-gebergte was ingestort. Vanmiddag meestal droog en zonnig en later wat stapelwolken tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht gaat het onweren en morgen is er opnieuw kans op onweer en regen en dan tot 24 graden.
5: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M. Evelien de Bakker.
6: Ik dacht eerst dat het begin was Our Love is a Lie in plaats van Alive. Klein verschil bij Surreal en Stumbling.

0: dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
1: Wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Ik tel de

0: jaar.
1: Ze hebben de eerste plek al in jouw M&M50 ingepakt. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Misschien nu zaterdag voor een derde keer. En wie weet ook de titel van VRT Zomerhit. Kan je live checken met je voetjes in het zand in Blankenbergen.

0: Oh, maar zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Hey, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Deeltip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

Ja, Louise is denk ik nog niet klaar voor school. M&M. Rate the song. Ze stuurt in de app van M&M echt mega veel stress voor dinsdag. Louise, even ademen. Het gaat helemaal in orde komen. En vooral nu nog keihard genieten van die laatste dagen vakantie. En anders nu zeer goed luisteren naar de teksten van de nieuwe van Robin Schulz en Watermat. Want take it slow, dat is ook cruciaal. En de stress kan je misschien ook een klein beetje minimaliseren door nu zelf een punt te geven. Dat mag eind augustus. Buizen, het mag ook zeker als het niks voor jou is, die nieuwe song. Maar natuurlijk, een grosse onderscheiding met een 10 op 10 is ook zeer welkom. Dus vooral jouw mening even doorsturen. Een klein rapport, zeker en vast, zeer welkom. Met jouw punten op 10, take it slow, in de app van M&M. Rate the song.

Helemaal duidelijk. M&M. Read the song. Veel cijfers op 10 in de app van M&M. Robin die stuurt bijvoorbeeld: hoezo is dit er pas op het einde van de zomer? Wat een schijf. 10 op 10. Ook Nelle is fan met een 9 op 10. Rune die moet dan weer nog wennen. Ze stuurt wel. Mijn zus die geeft een 9 op 10, maar voor mij is het een 6 op dit moment. Jens die stuurt ook 10 op 10 met twee uitroeptekens erbij. Basiel ook. I love it. 10 op 10. Hartje erbij. En Stefanie die stuurt: ja, luchtige beat, maar het is wel nog altijd een cover en nog geen original. Dus 2 op 10. Als we dat allemaal bij elkaar gaan gooien. Ja, 8,5 op 10 hoor.

groot geloof. Zometeen in het Bebe Rexha en Faithless. Eerst naar de binnenring rond Brussel. 10 minuten sta je daar in de file tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Dan naar de Antwerpse ring richting Stabroek. Dat is de R2. Daar sta je 20 minuten aan te schuiven tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Ook daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Maar op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

Het wordt een volle taart. 37 kaartjes. Daar moet je veel adem voor hebben om dat allemaal te kunnen uitblazen. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Goeie longinhoud, die BB Rexha. Maar misschien ben jij morgen wel jarig. Laat het dan zeker weten in de app van M&M. En wie weet krijg je een extra cadeautje van de M&M ochtendshow. Dus als jij morgen jarig bent, of je kent iemand die morgen jarig is, stuur dan even in de app van M&M. Jarig, dat is genoeg.

0: iTorfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
7: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op

Rihanna mag anders nog eens naar Brussel komen, maar dan wel om zelf op te treden, alsjeblieft, dankjewel. Want zo was er recht in onze hoofdstad, bijna even sluw als een vos in de ING-arena geslopen om haar man, A$AP Rocky, aan te moedigen. Pas afgelopen dinsdag. En als we dan toch bezig zijn over artiesten die dringend nog eens naar België mogen komen. Harry Styles, check. En ook een Katy Perry, om dan niet gekend

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die wakker wordt met zachte bellets?
6: Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
6: Zelfs in die
7: monsterfile van 300 kilometer.
6: Voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Hey, goedemiddag. Het is 1 uur.
8: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
9: Het aantal doden na de stortvloed in Nepal blijft stijgen. Alleen al in Nepal zijn er nu al 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig amper cijfers over slachtoffers. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist en daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De ravage is groot, water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
10: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook, lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
9: Wellicht stortte een deel van een gletsjer in het Himalaya-gebergte in en veroorzaakte die een enorme vloedgolf. Steeds meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van de huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000. Dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
11: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
9: Bij ernstige gebreken kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft de politie 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om zo hoogbejaarde mensen op te lichten. De man van 24 uit Nederland en de jongen van 16 uit Antwerpen belden hun slachtoffers op en vertelden hen dat er bij hen thuis ingebroken zou worden. Daarna kwamen ze langs als nepagenten om die spullen zogezegd in veiligheid te brengen. Zo konden ze geld en juwelen stelen. De politie is meteen een onderzoek gestart, vertelt Benjamin Freeriks van de politiezone Turnhout.
12: Dankzij het ANPR-cameranetwerk hebben wij een verdacht voertuig kunnen identificeren. En dat voertuig is vrijdagavond dan door onze interventieproeven kunnen onderschept worden in Turnhout. En bij de controle van het voertuig hebben we ook verdovende middelen. Ja, een aanzienlijke hoeveelheid door cash geld en ook verschillende zaken aangetroffen die dat mogelijk verband houden met de feiten. De meerderjarige verdachte die werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de minderjarige verdachte die is toevertrouwd aan een jeugdinstelling.
9: Vanmiddag meestal droog en warm, tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met de onweer en dan tot 24 graden.
8: M&M.
6: Het begon met Fast Car, Perfect Strangers, maar straks de nieuwste welpen van Jonas Blue. Eerst een andere tijger, Shawn Mendes.

Als je deze niet op een festival hebt gehoord, dan ben je gewoon niet buiten geweest deze zomer. Jonas Blue, Edge of Desire. Het is de laatste donderdag van de zomervakantie. Het klinkt heel dramatisch. Maar ik wil wel eens een update van jouw status op dit moment. Dus ik stel voor dat je even laat weten in welk team je zit. Team werken, team school voorbereiden, team vakantie.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
5: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash E-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
11: Flashy.
14: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels

Er zijn verschillende teams om bij aan te sluiten. Er is echt heel veel reactie op de vraag in welk team jij zich nu op dit moment zit op deze donderdagmiddag. Milo die stuurt team vakantie nog altijd. Eline Bonte die laat weten team geslaagd voor de herexamens. Zeer goed gedaan, Eline. Claudia laat weten ook nog altijd team vakantie. Arno, dat is ook geen slechte plek om te zijn. Team laatste werkdag voor verlof. Melanie die is dan weer bezig in haar klas. Team klas voorbereiden. Het is echt al met een roos fel pulletje. Het ziet er zeer goed uit, Melanie. Ik zou zeggen, doe dat aan op 1 september. Dat gaat helemaal goed komen. Bavo, dat is team werken. Kenny laat ook weten team overuren draaien. En Hanne die laat ook weten, ik zit momenteel in team lui. Nog een maandje vakantie voor de start van de unie. Spannend.

de Munk had het niet zo specifiek doorgestuurd, maar ik denk dat ze stiekem in team Alex Warren zit. Want ze zit keilang in de auto vandaag en er is maar één man die dat kan beter maken. En dat is Alex Warren. Dus gaan we fixen nu met deze Ordinary. Goedemiddag.

van Take Me Back naar Back to Black. Het kan echt niet beter passen, denk ik. En je krijgt ze zometeen allebei. Eerst naar de binnenring rond Brussel. Daar sta je een half uur aan te schuiven tussen Anderlecht en Zellik. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. 10 minuten extra ook op de E40 vanaf Ternat. 10 minuten ook naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar sta je al 35 minuten aan te schuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Het wordt ook 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen. Dat komt daar omdat een vrachtwagen zijn lading heeft verloren. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: goed als nieuw.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
5: Ja, je hebt gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

klinkt heel gezellig. Romantisch. Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. En vooral ook de soundtrack van Toy Story 5. Heel de zomervakantietijd gehad. En nog altijd niet gezien, die film. Jij misschien wel? Een review mag altijd binnenkomen in de app van M&M. De review van Pukkelpop.

een zeer sympathieke hello op jouw donderdagnamiddag met Macht en Solve. Maar nog schoon volk in de aanbieding. Zometeen in de vorm van David.

0: fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
8: Mannekes! Bombiet! Die zijn toch augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft?
8: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Eminem Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Used, Yves Druiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
14: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat.
15: Ternat!
16: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
15: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
16: In Ja de en de Buigen. Vanavond niet opleiden.
17: Hey, goedemiddag. Het is 2:00.
18: VRT Nieuws.
17: Met Melina Verbeek.
19: Het aantal doden na de modderstroom in de Himalaya blijft stijgen. Na de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en de regio Tibet in Azië zijn nu al meer dan 350 doden geteld. Er zijn ook meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De ravage is groot. Water, modder en puin hebben hele dorpen verwoest. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in Nepal.
7: Er is ontzettend veel extra hulp nodig. We zijn zelf een kleine hulporganisatie, maar elke keer dat wij naar hier trekken, zien wij hoe groot de noden zijn. En het land heeft gewoon heel weinig veerkracht of draagkracht, heel weinig reserve. En natuurrampen als dit, die tellen dat echt op de proef. Alles wat ze dan traag maar zeker kunnen opbouwen, wordt zomaar ineens weggespoeld. Dus je voelt ook echt die wanhoop hier.
19: 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna 1/4 van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
3: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
19: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaertplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. En in de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel er al een eerste dode. De aanrijding gebeurde na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond en 1 van hen is nu overleden. De politie denkt niet aan een terroristisch motief.
17: Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind ook. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
18: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M. Evelien
17: de Bakker. Een paar Noren die de heetste zomerhit van dit jaar hebben gefixt. Wie had dat verwacht? Van de Bausa en de Magnetic.

Zaterdag nog op tv. The Greatest Showman. Komt deze uit. Rewrite the Stars. James Arthur en Marie. De vraag op deze donderdag is misschien wel... Wie heeft er al goesting in het weekend? Het komt dichter en dichter natuurlijk. Wel, ik ga je straks nog een stapje dichterbij duwen. Maar eerst deze Benson Boone. Dit is Beautiful Things. Make life fun.

0: VRT Max.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus effe Bol voor een swingende start.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius. Kreven.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel.

met de weekend aftellen naar het weekend. Dat is zeker geen slechte deal. Maar wat nog beter is, dat is nu zaterdag gratis gaan feesten op Land of Love. Want jouw tickets, ze liggen klaar via de app van VRT Max. Dus vertrek op onze kosten en richting Torhout. En dat gaat serieuze moeite zijn. Check die line-up via www.landoflove.be. Maar ik ga je misschien al vertellen wie je kan zien. Onder andere DJ Licious, Use, Omdat Het Kan en Average Drop. En ook deze, Nina Black.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nog voor je kan denken.
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
13: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
14: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar supervoordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en 5, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
15: M&M.

ze hebben jouw zomer een upgrade gegeven met een nieuw album. The User's Guide to Being Human. Was midden in augustus. En midden in de herfst, dan komen ze ook naar de Lotto Arena. Zaterdag 28 november. Zal waarschijnlijk wel zonder Will.i.am zijn, maar wel inclusief de script. Dit is

Another en 54 Ultra, Talk to You. Ondertussen ook heel veel berichtjes in de app van M&M. Altijd een plezier om dat te zien. Leo, die is op dit moment op vakantie in Frankrijk bijvoorbeeld, met de vriendinnen. Want pas school midden september, dus alles ervan pakken. Sowieso. Jentel, die is wel nog aan het werken. De vakantiejob, maar morgen wel de laatste dag. Dus stiekem al een beetje aan het aftellen, want dan ook vakantie. En Zoe, die is er nu ook al hard tegenaan aan het gaan. Maar de collega's die komen ook terug op het werk, dus dat is zeer leuk natuurlijk. Deze is ook top.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft,
7: dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Schooljaar begint.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh,
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nee, om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
16: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
18: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
14: Wat? 150 baht?
18: Schat, dat is 4 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
18: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
17: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
17: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
23: Hey, goedemiddag. Het is 3 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Met een Melina Verbeek.
25: Veel mensen kunnen hun waterfactuur niet betalen. 1 op de 8 gezinnen in ons land heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar kan bijna een kwart van de gezinnen hun waterfactuur amper betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het beter, zegt onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Gilles Koenen.
26: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
25: In Vlaanderen krijgen kwetsbare gezinnen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbond gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. En dat is veel voor een staatsbond die gewoon belast wordt aan 30%. Met een staatsbond leen je geld uit aan de overheid en krijg je daar rente op. 3 jaar geleden trok de speciale staatsbond aan een fiscaal voordelig tarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken hun rente op spaarrekeningen. En ook nu is dat zo. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogden al hun rente. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Radko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkerenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 95 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En in Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaertplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie, maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, ook hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
23: Je mag je een beetje voorover buigen, want een blinkende kroon gaat je hoofd dubbel bereiken. Met Ava Max, eerst dankzij Cameron Whitcomb.

vanavond, want wordt het de zotste zomer ooit voor onze Red Panthers? Misschien wel, want onze nationale hockeyvrouwen die staan vanavond in hun halve finale op het WK Hockey. Wel een extreem pittige tegenstander, want ze kijken Nederland diep in de ogen. Supporteren dus, het is nodig, vanaf 6 uur straks.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Ik ga eerlijk zijn. Het is geen feestje onderweg. Maar ik ga er doorlossen op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur in de file staan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Dat komt daar nog altijd door dat ladingverlies. 2 rijstroken zijn daar dicht. Richting Nederland moet je ook 1/2 uur rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 ook 1/2 uur in de file staan vanaf Frans. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven wordt dat 20 minuten. Verder daar wel nergens meer dan 10 minuten. Naar de buitenring rond Brussel dan 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook 20 minuten tussen Grootbeij

0: augustus in Mechelen. Met Aaron Blommaert. En Clouseau. Maar ook M&M Party met Dino, Laurens Fluiten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
4: Kamber, more space for your place.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5 euro. €5,95 per kilo.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En dat op jouw donderdagnamiddag. En het wordt alleen nog maar beter, want ik zie ze staan. Een Laura Tesoro. Met haar gloednieuwe song, Plastic Paradise. En als je gitaar nodig hebt,

als je al stiekem hebt gekeken in de app van M&M van VRT Max, dan heb je het al gezien. Een zotte doos. En het is iets nieuws bij Club Kouter. Ik moet zeggen, het is heel roos. Het is ook met heel veel fluff aan. Het ziet er mega zacht uit, dus ik heb al heel veel zin om er eens op te wrijven. Er gaan zotte dingen in zitten. Maar wat het juist is, dat ga je ontdekken rond 6:30 bij Club Kouter. Maar er zijn

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
9: Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
8: Maar dat telt toch niet?
9: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: 14 uur.
10: En hier is Melina Verbeek. Je mag de Hoge Venen opnieuw bezoeken. Nu de bosbrand onder controle is, mogen bezoekers opnieuw de Hoge Venen in. Bijna alle toeristische faciliteiten zijn er weer vlot toegankelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over wandelroutes, accommodatie en restaurants. Dat zijn dan de gebieden waar het niet heeft gebrand. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal is zowat 3300 hectare natuurgebied vernield door de brand. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Volgens zijn medestudent Julien was de prins altijd heel gemotiveerd.
12: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen. Maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Is dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd. Een jungle stage. Die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan. En dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
10: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten. De koepel van autokaarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van autokaarfederatie FPAA.
13: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
10: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar ze besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autokarsector. En in de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Radko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 mannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En dan nog sportnieuws. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen. Ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag meestal droog en tot 30 graden. Vanavond trekt er een onweer over ons land met felle regen, hagel en veel wind. Ook morgen nog kans op buien met onweer en dan tot 24 graden.
14: 176 kilometer file, onder andere op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies is de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen Centrum is er hinder door een defect voertuig. Naar Antwerpen 25 minuten op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Verder nergens meer dan 10 tot 15 minuten vertraging. Op de de E42 van Luik naar Bergen is er ruim 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is een ongeval gebeurd. De weg is daar versperd. Je moet omrijden vanaf afrit 12. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.

0: Nu wel...
1: gedaan zeg.
0: Ja, ik heb het wel gehad met Die Die. PK is gedaan.
1: Bye bye. Oh! Welkom bij nieuwe Club Kouter. Zeer fijn dat je erbij bent. Je mag erbij altijd. Je mag altijd binnenkomen in ons clubje, maar wel met de boodschap dat je je schoenen uit moet doen, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Waarom? Wel, dat hoor je straks tussen 4:30 en 5:00. Ik hoop vandaag vooral dat je nog keihard gaat genieten van het zonnetje, want het is de laatste dag voor een lange tijd dat het nog zo warm is en het zonnetje schijnt. 27 graden tot 30 graden vandaag.
0: Wauw.
1: Ga jij nog wat genieten van de zon vandaag?
0: Ja, als we uit deze studio komen, hoop ik nog dat als ik thuis kom, dat de zon nog schijnt. Want ik moet nog een kleine anderhalf uur rijden naar huis. Dus ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik denk dat je wel nog een klein uurtje misschien nog kan genieten van de zon.
0: Met een oranje drankje in mijn hand.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, dat dacht ik. Nee, ik zou nooit door de week beginnen drinken, zeg.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: dat is zeer goed. Ja. Nee, maar dus dat is een beetje de boodschap die ik wil uitsturen vandaag.
0: Ja.
1: Ga naar buiten, geniet van deze laatste zon.
0: Ja, maar het is ook wel ergens triest, hè, want het is echt zo de laatste dag. Dus ik denk dat ik mezelf ook niet te veel nog in die summer vibes wil pushen.
1: Jawel.
0: Ik bedoel...
1: Laatste zonnestralen nemen ze in je op. Tot de laatste keer dat we nog eens vitamine D kunnen voelen in ons lichaam, denk ik.
0: Dat is waar. We kunnen natuurlijk ook altijd op vakantie met Club Kouter.
1: Ja, daar zullen we eens over brainstormen. Wat ik nu wel al zeker weet, is dat we straks wel gaan quizzen.
0: Wauw.
1: Ook goed?
0: Ja, helemaal prima.

0: stuk van Meteor en Luna.
1: Wat was dat?
0: Spelen zo meteen weer Wat was dat? De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. En als je minstens 4 juiste antwoorden geeft, wel, dan win je ook Club Kouter sokken. Dus
2: ja.
0: The stakes are not so high, maar speel je graag mee, dan stuur je nu Wat was dat? In de app van M&M en je krijgt zoals altijd ook nog een tipje.
2: Ja, ik zou zeggen, kijk gewoon eens even specifiek naar onze koninklijke familie en dan ook naar de stamboom.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, heel belangrijk.
0: Goed.
2: Daar gaat een vraag over.
0: Speel je graag mee, dan stuur je nu Wat was dat? In de app van M&M.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: Volop leven start met Delijze. Trotse partner van Hockey Belgium.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Lost Frequencies, Live It All. Va? Was da? Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er vanaf nu dus ook elke dag clubkaartersokken mee winnen. Iets wat we vorig seizoen niet deden, dat kon maar één keer in de week. Het enige wat je moet doen is 4 goede antwoorden geven. En 4 moet goed te doen zijn. Axel, ben je klaar om te spelen?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Oh, maar ja?
1: Ik voel het in haar stem.
0: Ik hoor het. Wat heb je vandaag allemaal gedaan?
3: Niet zoveel, maar... Dat is heel wel oké, hoor.
0: Hoe komt het dat je niet zoveel hebt gedaan?
3: Ik ben een beetje aan het recupereren van een dagje pukkels op van Zara Larsson.
0: Oh, wat vond je van Zara Larsson?
3: Ik vond haar echt een icon. Dat is echt een queen.
0: Iconic, hè?
3: Als ze daar begon te lachen naar Midnight Sun, ik lag plat van
2: het was goed. Axel, hoe stevig heb je het uitgehangen dat je van één dag pukkelpop op donderdag nog aan het rusten bent?
3: Het was hectisch, een beetje heftig, maar wij waren daar de hele dag tot het gedaan was, dus ik verdien dat. Een dag hier.
4: Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
2: Axel,
0: eigen jezelf dat maar toe.
2: Ja, ik vind het ook goed dat je dat gewoon van jezelf zegt, zo van, ik vind dat het moet kunnen. Ik vind het ook. Applaus voor Axel.
0: Heel goed, Axel. Zeg, Axel, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en weet je een vraag niet, Axel, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Helemaal.
0: Super, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Hier gaan we, Axel, met jouw eerste vraag. Ruim 1200 mensen zijn vermist door overstromingen in Tibet en Nepal. Maar in welk continent ligt Nepal?
3: Azië?
2: Zeker. Het KMI waarschuwt met code geel voor lokaal zwaar onweer. Welke kleur krijg je als je geel met rood mengt?
3: Oranje.
2: Prins Gabriel gaat verder bij Defensie. Hij kiest voor een opleiding als paracommando. Maar wie is de vader van Gabriel?
3: Koning Filip.
2: Japanse stippenkunstenares Yayoi Kusama is overleden. Welk gerecht met rauwe vis is typisch Japans?
3: Sushi.
2: Zeker wel. President Zelensky heeft een puppy cadeau gekregen van een Amerikaanse bokser. Van welk land is Zelensky de president?
3: Rusland?
2: Nee, van Oekraïne. Harry en Meghan zijn geland in de VK met hun privéjet. Welke haarkleur heeft prins Harry?
3: Rost.
2: In Tiene kan je een boete krijgen als je je onkruid niet weghaalt. Deze bedraagt 100 euro. Hoeveel is 100 x 100?
3: 10.000?
2: Ja, Axel. Niet zo twijfelen, je hebt dat goed gedaan. 6 juiste antwoorden heb je gegeven. Ja, Zelensky is dus president van Oekraïne.
0: Ja, en Poetin is van Rusland.
2: Poetin is van Rusland, ja.
3: Oei.
2: Dus
3: niet horen, maar ja,
2: ze gaan het nooit horen. Die hebben wel ruzie met elkaar. Ja, het is misschien wel meer dan ruzie.
0: Misschien wij binnenkort
2: ook. Ja, het komt wel goed.
0: Is het droog.
2: Axel. Oh, 4 juiste antwoorden. 6 juiste antwoorden betekent dat die clubkoudersokken helemaal van jou zijn. Geniet er nog van. Je zal ze waarschijnlijk ook kunnen gebruiken bij je extra lange chill sessies, toch?
3: Ja, ik kan dat helemaal gebruiken.
2: Dat is goed, Axel. Merci om mee te spelen.
0: Bye. Kan jij het beter?
5: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel

0: Silent Treatment van Freya Sky. Ja, we kunnen er niet aan ontsnappen, hè.
1: File, file, file. Elke dag is er file. Elke ochtend weer file. File, file, file.
0: Hey. Ja, nu ook, hè.
2: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
3: Yes, en veel file. 207 kilometer om precies te zijn op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is door ladingverlies de rechte rijstrook versperd. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. Op de E42 van Luik naar Bergen is er een anderhalf uur file ter hoogte van Namen. Daar is een ongeval gebeurd. Je moet omrijden vanaf de afrit 12 naar Aken. Op de E40 bij Luik ruim een half uur extra doorwerken. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.

0: Ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Great Expectation.

0: Great Expectation van Sienna Spyro. Zeg, de deuren van onze club zijn altijd open, maar ik vraag wel om de schoenen uit te doen.
1: Ik vind jou vrij streng.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Ik ga zo meteen uitleggen waarom.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
3: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
4: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw.

0: Bad Romance.
1: Roma, Roma, ma, Gaga, oh la la, what your bad romance.
0: Van Lady Gaga. M&M. Ik was gisteravond aan het kijken naar de tafel van Gert. Mm-hmm. En daar had Ja de Windjes op een gegeven moment het volgende te zeggen.
2: Dat je mensen thuis uitnodigt en dan vraagt, wil je schoenen uitdoen?
3: Allee, nee, je wel.
2: Allee, Nora, is dat nu zoveel gevraagd om even met de stofzuiger? Je bent ergens genodigd gasten uit.
3: Nee.
2: Allee.
3: Maar je loopt met die schoenen op pis en kak buiten en dan kom ik in mijn huis.
0: Ik dacht dus dat dat bij iedereen een soort van ongeschreven regel was, dat als je bij mensen thuiskomt, dat je gewoon uit beleefdheid de schoenen uitdoet.
4: Ik snap het.
0: Dus ik verwacht dat eigenlijk ook wel een klein beetje. Mm-hmm. Bij ons thuis is dat bijvoorbeeld altijd zo geweest dat het vanzelfsprekend was dat we de schoenen uitdoen. Maar zo, als mensen op bezoek komen, dan...
4: Dan moet dat uit.
0: Dan liefst wel gewoon uit, denk ik.
4: Ja, bij ons thuis is dat eigenlijk ook vanzelfsprekend. Alleen bij gasten is dat anders. Ik vind het bijvoorbeeld verschrikkelijk om te zien als ik dan zo iemand uitnodig en die gaat dan naar boven en die gaat dan met zijn schoenen op mijn bedovertrek zitten. Ja, zo van die zeven.
0: Maar met
4: zo
0: de schoenen naar boven? Sorry, ja, ik ben even in shock. Wie gaat er met zijn schoenen naar boven?
4: Ja, ik doe dat soms wel. Ik heb ook al vriendinnen die bij mij soms rap iets komen halen en dan gaan die met de schoenen naar boven.
0: Amai, maar naar boven vind ik toch een ander level.
4: Ja, nee, aan de deur doe ik ze meestal ook wel uit. Ik heb even een heel erg grote ik doe mijn schoenen uit fetish gehad, omdat ik echt spik en span alles wou. Dat heb ik een beetje losgelaten.
0: Oké, dat snap ik. Ik snap het, maar ik ben zo, weet je, ik woon in Brussel. Als je bij mij op bezoek komt en je hebt een hele dag in het centrum rondgelopen en je hebt het over kots en pis en whatever, wat Nora Garip het ook over had, ik wil dat allemaal niet in mijn huis.
4: Ik
0: snap dat Jade zegt, ga nog eens even met de stofzuiger erover. Maar voor mij is dat even dweilen.
4: Mijn therapeut zegt dat ik daar niet te veel over mag nadenken. Want ik heb smetvrees. Dus ja,
0: dat is jammer.
4: Je moet daar niet te ver over nadenken. Iedereen loopt er kots en pis en kak. Mm-hmm. Snap je? Dus,
0: ik vind het alleszins de moeite waard om het ook even in ons clubje in de groep te gooien.
4: Mm-hmm.
0: Ik vind het echt een beetje not done om vanuit jezelf gewoon al je schoenen niet uit te doen. Maar wat vind jij? Schoenen uit of aan bij jou thuis? Je mag het laten weten in de app van M&M. Dankjewel.

0: Broken Heart van Damiano David. M&M. Voor de poorten van de hel geopend. Iedereen heeft een mening over of je je schoenen aan of uit moet doen in huis.
1: Dat is wel een populaire discussie precies, hè?
0: Ja.
1: Ja, er komen heel veel reacties binnen in de app van M&M. Onder andere zegt Joke bijvoorbeeld schoenen aan, maar alleen beneden, niet boven en schoenen uit. Want beneden vliegt toch van binnen alles al naar binnen via de deuren. Cliff zegt dan weer, ja, hoor schoenen uit en sloefjes aan. Lieselot zegt, no doubt, schoenen uit of nadien alles kuisen. Ze doet zelfs een homepakje aan. Want ja, ze wil niet met haar vieze kleren, waar ze overal mee opgezeten heeft, in haar huis. Want home is a different place, zei jij net al. Hè?
0: Ja, home is a different place, ik vind dat ook. Ik vind het echt wild dat hoeveel mensen zeggen, schoenen mogen gewoon aan in huis. Dat is zoals bij Inge. Dag Inge.
2: Hallo, goedemiddag, Kouter.
0: Jij bent ook team schoenen aanhouden.
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay, waarom? Verdedig jezelf.
1: Go, je zit op de strafbank. Ja.
2: Ik vind zo, als je dan thuiskomt van je werk en zo, we houden die aan totdat we in onze zetel kruipen. Want ja, je bent nog bezig van eten maken, nog wat poetsen, nog wat opruimen. En dan zonder schoenen aan, nee, dat kan ik niet.
1: Oh, maar poetsen met je, de vloer poetsen met je schoenen aan dan, of hoe?
2: Ja.
1: Oh, dat is toch wel heel gek.
0: Heb je geen thuis schoentjes, zo pantoffels of een leuke krok of zo, om thuis mee rond te lopen?
2: Nee, toch niet.
1: Misschien moeten we het er laten maken.
2: En op mijn blote voeten dan, als onze schoenen uit zijn.
0: Ik wil nu niet de voetendokter spelen hier, maar volgens mij is dat ook niet zo gezond om een hele dag met je voeten in schoenen te zitten.
2: Nee, dat is waar, dat klopt.
1: Nee. Heb je dan geen schrik voor bacteriën, Inge?
0: Ja, weet je het niet vies, Inge?
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Ja, je kan er wel tegen, hè. Goed immuunsysteem.
0: Oké, okay. Ja, Inge, je hebt me toch nog altijd niet overtuigd. Om mijn schoenen aan te houden komen wel heel wat berichten ook in de app van M&M van mensen die zeggen van, ja, maar toch liever dat dan de geur of de vlekken van zweetvoeten.
1: Ja, Sonja bijvoorbeeld, bij ons thuis mag je gewoon je schoenen aanhouden. Als ik ergens op bezoek kom, zal ik het wel vragen, zal ik mijn schoenen uitdoen, maar ik doe het niet. Het moet niet altijd.
0: Nee. Ja. Jacob heeft er ook een mening over. Dag Jacob.
3: Hallo, dag Kouter, dag Hans.
1: Hey. Hallo.
0: Jij bent ook team schoenen aan in huis.
1: Jacob.
0: Vertel.
3: Het hangt er een beetje vanaf. Als het geregend heeft, dan heb ik liefst dat de schoenen uitgaan. Maar als het zoals ik nu zomer is en droog is, liever de schoenen aan, want anders komen ze binnen op hun kousen. En dan zijn er zweetvlekken op de tegel soms.
0: Maar en een leuk, gezellig huispantoffeltje om te geven aan uw gasten?
1: Ja, zoals Ruben van Gucht doet.
0: Ja.
3: Oh, nee. Zover ga ik nu ook niet gaan.
0: Nee?
1: Maar wacht. Het is
3: gewoon schoenen aan.
1: En het gaat echt alleen en enkel over die zweetvlekken die je dan ziet op de vloer. Die zijn niet permanent. Dat is gewoon condens. Hè. Vaak omdat die voeten gewoon nog warm zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Gaat weg, hè?
3: Ja, maar... Ja, toch. Als dat veelvuldig gebeurt, dan laat dat echt wel sporen na.
1: Okay.
3: Dan is het een kwestie van te dweilen.
0: Jacob, maar je dweilt toch ook als mensen met hun schoenen zijn binnengewandeld?
3: Goh, dat kan net de stofzuiger opgelost worden.
0: Nee, dat is
1: Jacob waar, heeft voor waar. Alles een
0: al die bacteriën van die vuile dingen buiten.
3: Dat zal wel meevallen, denk ik.
1: Oh, Jacob.
0: Ik vind dat echt crazy dat je dus het vuil van buiten boven iemands gewone...
1: Ja, maar kijk, het ding is, ik doe mijn schoenen bijvoorbeeld uit aan de deur. Maar ik loop er wel nog vaak de keuken mee in. Of de living een keer als ik mijn hond wil dag zeggen of zo.
0: Ja, maar dat snap ik allemaal. Maar zo de hele tijd heen en weer in huis.
1: Maar heb je die continu aan, Jacob?
3: Allee, ik zelf niet hebben worden. Allee, als ik thuis kom, dan doe ik gewoon mijn pantoffels aan. Hè.
1: Jacob,
0: we zijn over een non...
1: Wat zijn we nu eigenlijk aan het zeggen? Jij bedoelt het echt puur op gasten.
3: Ja.
0: Ik snap ook wel bij gasten.
3: Nee, niet voor
0: misschien...
3: mezelf. Nee, tuurlijk.
0: Okay. Maar stel, Jacob...
1: Maar dat snap ik.
0: Ik sta aan je deur en ik doe vanuit mezelf, hè, een beetje uit beleefdheid, ik ga dat eerlijk toegeven, doe ik mijn schoenen uit.
1: Ding dong, kater aan de deur.
0: Zou je dan zeggen tegen mij, nee, laat ze maar aan, omdat je liever hebt dat ik met mijn schoenen binnenwandel dan op mijn blote voeten?
3: Oh, dat is een moeilijk. Meestal is het omgekeerd en vragen de mensen zelf eerst van, moet ik mijn schoenen uit doen? En dan zeg ik vaak gewoon van, nee, dat hoeft niet.
0: Oké.
1: Nee, ja, dat zeg ik meestal ook.
3: Moest je ze nu zelf spontaan uitdoen, zou ik er nu ook geen zwaar probleem van maken.
1: Dus maar je zou niet direct met het dweil afkomen.
0: Oké. Nee, ça va. Ja, kijk, ieder zijn ding, ieder zijn huis natuurlijk. Hè.
1: Ja. Maar ik snap Jacob wel. Ik sta aan je kant, Jacob. Ik laat mijn gasten ook altijd de schoenen aanhouden.
0: Maar je hebt niet eens een eigen huis.
1: Nee, maar bij mijn ouders, hè, ja. Wacht maar, nog een paar maanden.
0: Maar ik wil nog even zeggen, voor mij zijn er wel een paar uitzonderingen, maar ik zal ze zo meteen kort nog eens zeggen.

0: dat we de enige mensen waren die het niet zo oké vonden om met schoenen, om te vragen aan de gasten om schoenen uit te doen. Mm-hmm. Maar gelukkig was daar dan plots Lieselot. Dag Lieselot.
1: Hi, hallo.
2: Hey. Hi.
0: Jij bent ons team, hè? Team Schoenen Uit.
1: Yes, absoluut. Ja. Ik heb een nieuwe religion en het zijn jullie.
0: Maar kijk,
2: deels mee in jullie team. Ik doe mijn eigen schoenen uit, maar dat van de gasten moet niet per se uit. Maar ik ga wel mee, want je zegt iets heel belangrijks. Stofzuigen is niet genoeg.
0: Nee, stofzuigen is niet genoeg.
1: Oh my god.
0: Nee.
1: Oh my god, nee.
2: Waarom niet?
1: Absoluut niet, nee. Ja, alle bacteriën blijven nog in je huis. En nog erger, ze hangen dan eigenlijk in je stofzuiger.
0: Ook
1: dus,
0: al. Ook al.
2: Kijk.
1: Ja, gewoon even een dweiltje slaan, ja, lijkt me. Of gewoon je schoenen af.
0: Weet je,
1: ja.
0: Het enige moment dat ik het een uitzondering vind waarop het wel kan, is als je zodanig veel mensen uitnodigt in je huis. En dat je toch weet van, ik moet morgen sowieso dweilen, omdat iedereen niet geweest is, er wel iets op de grond. En als er passage moet zijn naar de tuin de hele tijd. Omdat ik dan ook denk, ik ga morgen dan toch dweilen. Maar dat is... Ja. Als je bij mij komt naar een film kijken, dan doe je je schoenen uit aan de voordeur.
2: Ja, logisch. Maar dat,
0: sorry.
2: Voor gezellige avonden schoenen uit, voor drukke avonden schoenen aan. Maar bij jou ook bij voor de drukke avonden alle schoenen uit? Of?
1: Ja, nee. Als ik echt veel mensen heb, dan laat ik wel de schoenen aan. Maar dan is de eerste taak morgen dweilen.
2: Ah, voilà. Mooi.
1: Absoluut. Ja.
0: Voilà. Lieselot, dan hebben we dat bij deze toch weer afgeklopt. Dankjewel om jouw reactie door te sturen in de app van M&M. Bij deze sluiten we de discussie op.
3: M&M. Club Kautar.

0: ons clubje.
1: Ja.
2: Club Kautar.
3: Welkom in de club.
0: En je hebt drie checks ook bij.
1: Yes, we zijn op zoek naar iemand die deze zomer een barbecue heeft gedaan. We zijn op zoek naar iemand die een souvenir heeft gekocht. En we zijn op zoek naar iemand die een buitenlandse specialiteit heeft gegeten.
0: Laat maar van je horen in de app van M&M.
4: Of met de collega's voor...
5: De meest foute etenshit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
6: Is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh,
7: zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cogidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
14: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
3: 14 uur.
0: En hier is Melina Verbeek.
15: In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Gisteren was er een grote modderstroom. Zeker 350 mensen kwamen daarbij om. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven intussen in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
16: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen. Dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal modder graven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
15: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen daar. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Hij ontvangt nu zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Zijn professor wereldpolitiek, Sarah van Hoijmissen, is niet verrast.
17: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
15: Prins Gabriel is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is Ratko Mladic overleden. Hij was de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in de jaren 90. Mladic was verantwoordelijk voor de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimmannen en jongens omgebracht. In 2011 werd Mladic gearresteerd. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot levenslang wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic zat zijn straf uit in Scheveningen. Hij was al lange tijd ziek. Hij werd 84. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers gestunt in hun laatste groepsmatch. Onze nationale volleybalvrouwen klopten favoriet Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. Aanvoerster Britt Herbots is heel trots op het team.
18: Ik kan eigenlijk niet stoppen met glimlachen. Ik denk vooral gewoon de manier waarop. We hebben de eerste 2 setten ongelooflijk volleybal laten zien. Daarna heeft Nederland toch even de match terug naar hun eigen toegetrokken. Dus oké, dan wordt het wel heel spannend natuurlijk in die tiebreak. Heel gelijk oplopend. Maar dan de manier waarop... Echt wel chapeau, dus terecht een hele blije vierde kapitein, denk ik.
15: De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen, ze zijn zeker van groepswinst. Vanavond en vannacht onweersbuien met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden.
1: 243 kilometer file, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ruim een half uur tussen Vorst en Tervuren. In Diegem een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E42 van Luik naar Bergen is er een anderhalf uur file ter hoogte van Namen. Daardoor een ongeval, de weg is versperd, dus let daarop. Je moet omrijden vanaf afrit 12. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra doorwerken. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur alle parken en bossen afgesloten. M&M.

0: nu een vraag waar heel veel mensen op dit moment mee zitten. Hoe zit het eigenlijk met Unique?
1: Ja.
0: Die kledingwinkel waar nog ongelooflijk veel mensen zitten te wachten op hun pakjes. Vandaag kwam ook nog eens naar buiten dat het allemaal toch niet zo correct verliep met de werknemers enzovoort. Mm-hmm. Zometeen komt iemand van VRT Nieuws langs om het daar nog eens goed alles op een rijtje te zetten. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje. En ik moet daar... Oei, wacht, hè. Ik ben vergeten dat we nog iemand moeten toevoegen.
1: Hoe ben je dat vergeten? Dat is het eigenlijk, jongen. Het hele concept van deze Club Kautar Show.
0: Ja, het spijt me.
1: Ja, ik laat je even doen. Het is een zeer speciaal iemand. Zal ik nog even de checks overlopen misschien?
0: Nee, we zijn er al.
1: Ah, we zijn er al. Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Dus we gaan iemand toevoegen aan ons clubje. En dat is...
2: Club Kautar. Welkom in de club.
3: Ja, ben je klaar.
0: Hey, dag Jens.
1: Dag Jens.
0: Hoe gaat
3: Hallo.
0: Het?
3: Goed, goed. Gaat heel goed.
0: Goed, oké. Okay.
1: Dat is kort, maar krachtig. Goed.
0: Klopt. Ja, Jens, jij wil heel graag lid worden van de club. Ik heb het moeilijk vandaag,
4: ja,
0: Jens.
4: Het is bijna weekend.
0: Het is zo, snap je, zo augustus loopt op zijn einde en ik kan zo precies pas in gang schieten als het september is. Dat is zo het gevoel. Mijn lichaam zit zo wat in een wachtmodus.
3: Dat is naar mij nog even. Het school duurt toch pas. Ja, de vakantie duurt nog pas tot 21 september. Dus ik heb er even voor in gang.
1: Jij studeert nog, Jens.
0: Doe er nog een beetje mee, Jens.
3: Ja, ik ben nog student.
1: Ah, dat is keizalig. Oké, okay, mega.
0: Oké, okay, we gaan overlopen. Jens, je hebt deze zomer een barbecue gedaan?
3: Ja, dat klopt.
0: Alright. Jij hebt deze zomer een buitenlandse specialiteit gegeten?
3: Ja, in IJsland. Een gevuld brood met soep.
0: Oké. En je hebt ook een souveniertje gekocht en dat was ook in IJsland, toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: En wat is het souveniertje?
3: Ik heb op mijn kamer heb ik een Tuffin-beeldje met daar onder IJsland op. Mm-hmm. En dan ook nog een paar magneetjes met mooie foto's op van IJsland. En een shotglaasje voor mijn broer.
1: Oh, oké. Okay. Omdat je broer graag shots doet of...
3: Niet altijd of zo, maar ik ben er gewoon beginnen doen voor hem en die vindt dat wel mooi. Dus.
1: Is meer als verzamelingsitem.
0: Een beeldje van een papegaaiduiker, wat is dat?
3: Ja. Dat is een klein vogeltje dat een oranje bek heeft met nog wat andere kleurtjes op en zo. En dat leeft wel in IJsland en ook aan de kanten van Noorwegen.
0: Ah, ja. Ik heb het net opgezocht. Het is zo'n soort van... Het is een kruising van een papegaai
1: en een pinguïn.
0: Ja. Dat is zot.
3: Ja.
1: Amai, dat is wel cool.
3: Ook en zo, en dat is een keischattig beestje.
0: En heb je die daar ook in levende lijven gezien dan?
3: Ja, heel veel.
0: Oké, cool. Dan snap ik ook wel dat je zo een beeldje meeneemt natuurlijk naar huis. Heb je er nog veel naar gekeken sinds je terug bent?
3: Ja, elke dag.
1: Dat is
0: geweldig. Kijk eens aan. Jens, dan ben je bij deze officieel lid van onze club. Maar dat moeten we dan ook nog eens extra officieel maken natuurlijk.
2: Proficiat.
0: Jens Beukelaars.
5: Jij bent nu trots lid van Club Kautar.
0: Merci Jens. Bye bye.
3: Dankjewel.
1: Bye bye.

0: Manchild van Sabrina Carpenter. Misschien heb je zelf een pakje besteld van Unique Fashion en heb je het helemaal nog niet ontvangen. Zometeen krijg je nog eens een stand van zaken, alles op een rijtje. En misschien ook nog wat tips van wat je zelf eventueel kan doen als je thuis met de gebakken peren zit.
1: Ja, of zonder de gebakken peren, want het komt niet aan het pakje.
0: Dat is ook een feit. Ja.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op Jumbo.

0: 1989.
1: Maar...
0: 1996.
1: 19? Waarom zit jij zo ver?
0: 2012?
1: Nee, 2004. Ik kom
0: ging eigenlijk
1: naar huis.
0: Ik ging echt 2004 zeggen.
1: Ja, ja, toch. Zeg, al een aantal weken in het nieuws. Unique fashion en alles wat er gewoon bij misloopt. Vandaag hebben we opnieuw een update gekregen. Het staat op 14 nieuws, dus daarom hebben we er maar Nele Bajus bij gehaald van 14 nieuws zelf. Dag Nele.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Misschien nog eens even een korte recap. Wat is er allemaal aan de hand bij Unique fashion?
2: Ja, dus het was eigenlijk allemaal begonnen met de pakjes die allemaal maar niet toekwamen. Ze hebben begin juli een heel grote stocksale gedaan, een heel grote uitverkoop. En heel wat mensen hebben dus kleren besteld, maar ze kregen die niet toegestuurd. Ze hebben dan geprobeerd om Unique te contacteren via sociale media, via mail, maar die kregen ook heel weinig een reactie. Mm-hmm. Mensen wisten gewoon echt niet, ga ik mijn pakje nog krijgen of niet.
0: Ja.
2: En daar heb ik ook een aantal getuigenissen van gebracht, een aantal mensen geïnterviewd. Er waren zelfs mensen die sinds vorig jaar aan het wachten waren op hun pakje.
1: Oei, oei, oei.
2: Dus het is echt wel iets dat maanden aan het spelen was.
0: Ja.
2: En dan heeft minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, van Vooruit ook een onderzoek gestart naar al die pakjes. Om eens te kijken van ja, wat is daar aan de hand? En dan heeft Unique Fashion beloofd via een advocaat dat ze eigenlijk tegen 4 september alle pakjes gaan leveren. En mensen die ook, want ja, mensen hebben al sinds vorig jaar aan het wachten, dus die willen misschien hun kleren niet meer.
1: Nee.
2: Die kunnen dan een refund aanvragen en hun geld dus terugkrijgen.
0: Ja, gaan ze die krijgen als ze dat zouden doen?
2: Het bedrijf belooft van wel.
1: Ja.
2: Ze beloven dat ze tegen 4 september alles in orde gaan hebben. Ze zeggen ook, ze hebben een bepaalde mailbox in het leven geroepen, zodat mensen een mailtje kunnen sturen om die refund aan te vragen. En volgens de advocaat is die mailbox ook leeg en zijn alle refunds al gebeurd.
0: Mm.
2: Maar dat kunnen wij niet checken.
1: Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er nu uit de kast gevallen is, zal ik maar zeggen. Want jullie zijn bij 14 Nieuws ook op een probleem gestoten bij de werknemers.
2: Ja, klopt. Ik zag dus op socials allemaal comments en getuigenissen van meisjes die zeiden van ja, ik heb bij hen gewerkt en ik heb eigenlijk nooit mijn loon gekregen. En dan ben ik met hen in gesprek gegaan en dan bleek dat heel wat meisjes daar gewerkt hebben zonder contract. Er
0: mm-hmm.
2: was zelfs geen sprake van een contract.
1: Oei, oei.
2: Ze hadden dan zo'n oproep gezien via Instagram, daarop ingegaan. Ze hadden ook vaak enkel contact via WhatsApp met een van de winkelmanagers. Ze hebben eigenlijk soms nooit de eigenaar in het echt gezien of iemand van het management of zo. Ze moesten ook alleen in de winkel staan meteen, zonder dat ze eigenlijk wisten hoe het allemaal moest. Er waren meisjes bij die zeiden, ja, ik wist niet hoe de kassa werkte, ik wist niet welke prijzen de kleren moesten krijgen, ik moest dat allemaal vragen en zo. Dus dat was wel best stressvol voor die meisjes. En ja, ze hebben ook gewoon in het zwart gewerkt. Er werd hen verteld van, ja, je krijgt dan €12 op je rekening en ja, €6 mag je dan gewoon, ja, uit de kassa pakken en dan krijg je dus €18 per uur.
1: Oké,
0: okay, ja. Random.
1: Een beetje gek natuurlijk. Ook helemaal niet legaal, voor zover ik weet. Ja. Hebben we eigenlijk weet van hoeveel mensen er op dit moment nog wachten op hun pakjes?
2: Wel, volgens Unique Fashion zou het in totaal gegaan zijn om 1200 pakjes.
0: Ja.
2: En nu zouden nog enkele honderden mensen wachten op hun bestelling.
0: Dus eigenlijk in die tijd hebben ze dan een 900-tal mensen, gedupeerde mensen, geholpen.
1: Maar we weten natuurlijk niet of dat dan je correcte cijfers zijn.
2: Nee.
1: Dat kunnen we nergens.
2: Dus volgens het bedrijf, dat kunnen wij niet checken. Dus als je zegt van, ik heb een pakje besteld, ik heb het nog niet gekregen, dan raden wij zeker aan om met ons contact op te nemen, eventueel met testaankoop.
0: Mm-hmm.
2: En de FOD Economie heeft ook een meldpunt voor zo'n zaken.
1: Ja, want effectief, als je zelf slachtoffer bent geweest van dit, zelf werknemers of klanten, die kunnen wel iets doen, toch?
2: Ja, zeker. Dus stel dat je zegt, ik heb daar gewerkt, dat was allemaal niet correct verlopen, dan kan je dat eigenlijk melden bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie, dus van de FOD Economie. Minister Beenders roept daar ook toe op, omdat hij echt graag een onderzoek wil starten en echt wil zien van oké, wat is daar aan de hand?
0: Ja.
2: Dus voilà, als je je pakje niet krijgt, dan zoals ik al zei, dus testaankoop of ook de FOD Economie.
1: Ja, oké, okay, voilà. Bij deze, mocht je zelf ook de problemen hebben ondervonden, dan mag je dat zeker daar gaan doen. Nu weet, word je dan wel nog geholpen. Dankjewel Nele om hier even te passeren vandaag. En succes nog. Mochten er nog updates zijn, dan zien we het uiteraard passeren op 14 Nieuws.
2: Zeker, dankjewel. M&M. Club.

0: Op de E313 is een ongeval gebeurd in Geelwest op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zaventem een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E42 van Luik naar Bergen is er 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra doorwerken. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur alle parken en bossen afgesloten.
1: Ja, file, dat betekent...
2: File spelen.
1: Zeker wel.
2: Blijven zitten alsjeblieft.
1: Yay! We spelen spelletjes om je tijd in de auto wat te verdoen. Zeker als je in de file staat. Dat is saai. Je hebt niks te doen. Je kan gewoon een beetje rondkijken. Ja. Dus we spelen gewoon een leuk spelletje op de radio. Dus je mag zeker laten weten in de app van M&M als je ergens vaststaat in een file in ons land. Dus stuur het maar door. En dan gaan we zo meteen gezellig file spelen.

0: staat heel veel file.
1: File, spiele.
0: Alsjeblieft.
1: Blijven zitten alsjeblieft.
0: We gaan proberen jouw tijd een beetje te verdoen in de files. Waarom?
2: Ja.
0: Omdat het kan, omdat het plezant vinden om de tijd een beetje vooruit te laten gaan. Omdat het saai is om in een file te staan.
2: Verschrikkelijk.
0: Dus gewoon even gezellig een beetje de competitiviteit boven halen. Mm. En ja, je helpt ons daar ook wel een beetje mee.
2: Ja.
0: Dus als je ergens in de file staat, dat moet niet een van die grote lange files zijn. Het mag ook een zeer lokaal filetje zijn, ergens om de hoek, omdat ze daar aan het werken zijn en zo.
2: Dat er iemand met de auto door de bakkervitrine is geknald.
0: Bijvoorbeeld, of omdat ze gewoon zo van die irritante stop plichten hebben gezet in jouw straat, waar je echt 5 minuten lang moet wachten voor je een centimeter vooruit kan. Het maakt niet uit. Je mag alleszins laten weten als je graag wil meedoen. Dat doe je in de app van M&M. Wij gaan in de tussentijd ook een spelletje kiezen. Het is... hetzelfde als gisteren.
2: Oh, ik was de naam alweer kwijt. Nee. Bumperkleven.
0: Bumperkleven.
2: Ja, dat was hem. Dat
0: het spel waarbij we zo snel mogelijk woorden binnen een categorie opgesomd moeten worden. Dus speel je graag mee en dan laat je het weten in de app van M&M.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Krevel.
3: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
10: Kamber, more space for your place.

0: Guys. Zo.
1: File, spiele. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, ja, liefst van al natuurlijk blijven zitten als je in de file zit. Even checken bij Elke. Dag Elke.
2: Hallo Elke.
0: Hallo Elke. Oei, Elke. Ja, wacht, hè, we gaan eens proberen Elke. Op een andere lijn. Misschien dat het dan wel lukt. Wacht, hè. Oh. Hallo Elke.
3: Nee. Hallo.
0: Ah, jullie mij?
2: Elke, ja, Elke. Hoor, Elke, je bent er, je bent er. Zeg, waar sta je in de file, Elke?
3: Wij staan nu in de file onderweg naar de kust, eigenlijk.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Moet eens bekijken.
0: En waarom ga je naar de zee?
3: Wel, ja, we hebben eigenlijk een kleine sidequest gedaan ondertussen. Dus we komen nu van een Tielt, van zo'n aardbeien drive-in ding. We hebben daar lekker gegeten en nu onderweg naar de zee. Ja.
2: Is dat Frozen Woven? Nee.
3: Ik denk het niet, maar het is iets nieuws dat we geprobeerd hebben. En het was echt wel de moeite. Dus zeker een aanrader in Tielt.
0: Ik heb dat ook al gezien op TikTok. Ik wil dat al keihard iets doen. Zo'n drive-in, dan kan je zo...
3: Echt een moeite.
0: En je kan daar ook zo'n chocoladesaus over je aardbeidjes en zo, toch?
3: Ja. Ja,
2: ken jij dat nog niet?
3: En zo, echt,
2: dat bestaat al kei lang, van die dingen.
0: Ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan.
2: Oh,
0: dat staat
2: wel
0: op mijn bucketlist.
2: Oké, okay, okay.
0: Proficiat, goed voor jou.
2: Dank je wel.
0: Het is niet crazy, wat zei je?
2: Crazy woman, van die ene jongen die zo crazy woman zegt. Ja, dat
0: is het niet. Zeg Elke, misschien nog belangrijker, hoe lang sta jij daar nog in de file?
3: Wel, de GPS zegt dat we nog een half uurtje op de baan zullen zijn.
0: Oké, okay. Tijd genoeg om je tijd te verdoen. We gaan zo meteen bumperkleven spelen. Zo dadelijk geef ik jou en Wannes een categorie en moeten jullie om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Dus ik zal hetzelfde voorbeeld als gisteren geven. Als ik fruit zeg als categorie, dan zeg jij is appel en dan zeg jij is peer, Elke. Om maar een stom voorbeeld te geven. De eerste persoon die niets nieuw meer kan verzinnen binnen de 5 seconden, die verliest. Ik ben jullie jury en ik heb ook een categorie gekozen. En de categorie vandaag is soepgroenten.
2: Girl!
0: Ja, Elke, jij mag beginnen.
3: Courgette.
2: Tomaat.
3: Wortel.
2: Knolselder.
3: Paprika.
2: Pompoen.
3: Selder.
2: Kervel.
3: Spinazie?
2: Nee. Doperwten.
3: Witloof.
2: Had ik pompoen al gezegd? Ja, shit. Paprika!
3: Dat is al gezegd, ik heb al paprika gezegd.
2: Nee! Wortel!
0: Elke?
3: Is ook al gezegd.
2: Oh, dat is maar!
3: Is ook al gezegd.
2: Wadi!
0: Twee!
2: Ayan!
0: Oké, goed. Elke?
3: Spruiten?
2: Champignonnen!
3: Andijvie.
2: Wat de fuck maakt er aan andijviesoep?
0: Drie.
2: Twee. Het is waterkerst. Nee.
0: Oh. Ik ben nog mild geweest vandaag. Hè?
2: Ik heb geen stalen zenuwen. Ik heb heel mijn stembanden kapot geschreven. Het rotspel. Echt,
0: en Elke blijft zo rustig. Volgens mij is dat de key, Wannes, dat je rustig moet zijn.
2: Ik werd helemaal gek. Ik heb wel nog waterkers gezegd. Hè.
0: Maar niet binnen de tijd.
2: Dus ja.
0: Elke, ik hoop dat de tijd op die manier bij jou toch een beetje vooruit is gegaan. Merci om mee te spelen.

0: Zeg, wij zijn eigenlijk volgende week iets van plan.
1: Ja.
0: Want we zitten een beetje met een vraag. Zijn we nu eigenlijk de perfect match of niet?
1: Oh, vind ik wel heel heftig.
0: Maar ja, uiteraard,
1: aan mij stelt.
0: Ik ga dat heel eventjes wel kaderen, als in niet op romantisch vlak.
1: Gelukkig.
0: Dat is...
1: zou niet werken.
0: Nee, het zou echt, maar echt niet werken.
1: We zouden elkaar de kop in kloppen.
0: Dat weten we al. Nee. Maar als co-presentatoren, hè, daar hebben we wel een fijn gevoel bij, denk ik.
1: Ja, ik ben ook altijd heel blij met jou als mijn bazin.
0: We hebben nu toch al een heel seizoen erop zitten. Maar toch willen we dat toch eens even checken of we de perfect match zijn op de radio. Daarom gaan we ons volgende week elke dag aan een test onderwerpen. Om te zien hoe goed we elkaar kennen, maar vooral of de match er ook echt is. Maar dat gaan we volgende week ontdekken. M&M.

0: een belangrijke vraag. Mm-hmm. Want waar gaat Dolly Parton haar erfenis nu precies naartoe?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: We hebben het voor jou uitgezocht.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het nieuwe schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
0: Goedenavond, het is 6 uur.
5: 14 nieuws.
0: En hier is Melina Verbeek.
6: In Tibet en Nepal wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In het grensgebied tussen de regio Tibet en Nepal in Azië heeft zich een nieuw meer gevormd en het waterpeil stijgt snel. Na de plotse zware modderstroom van gisteren zijn minstens 350 mensen omgekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Over de mensen die in de dorpen woonden is nog maar weinig bekend, vertelt correspondente Wilma van der Maten.
7: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoog op in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen. Als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders. Hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
6: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware overstromingen. In de Hoge Venen blijft een stuk weg aan de Signal de Potrange nog de hele avond afgesloten omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen bezoekers de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied blijft wel verboden terrein. In totaal is er meer dan 3000 hectare natuur vernield door de brand. De koepel van autocarbedrijven in ons land vraagt meer geld voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden, zegt Pieter van Bastelaren van Autocarfederatie FBAA.
8: Nu zijn dat korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar.
6: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van de ritten uit aan de private autocarsector. En in de Ronde van Spanje heeft Tadej Pogačar nu ook de 6e rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogačar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e en daar is hij trots op.
9: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogačar mee net wat te laat, te vroeg reep eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt, zat niet meer veel in de tank.
6: Pogačar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en ook zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind. En dan tot 24 graden.
10: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En op de E313 bij Geel. Maar de weg is ondertussen wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier tussen Stroombeek en Tervuren. In Zaventem is de weg ook vrij. Op de E40 naar de kust, 10 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Daar is ook geen hinder meer. Op de E42 van Luik naar Bergen is er een half uur file tussen Spie en Fleuru. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra telkens door werken. Op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
11: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.

0: One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Reader Song komt er zo meteen aan, dus je mening mag alweer gevormd worden. Maar eerst moeten we het nog hebben over nieuws over Dolly Parton. Die is een paar dagen geleden overleden en daar is vandaag toch wel weer iets over te vertellen.
1: Ja, je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen. Dolly Parton is helaas overleden op 80-jarige leeftijd. Maar naast een muziekcatalogus om u tegen te zeggen, laat ze ook een erfenis van $450 miljoen na. Heel veel geld dus. Wie die erfenis krijgt is niet duidelijk. Nu, ik hoor je denken, erfenis van $450 miljoen, die vrouw die was toch al lang op pensioen? Nee, niks is minder waar. Dolly verdiende 7 à 8 miljoen aan inkomsten, aan dus royalties, muziekroyalties, alleen aan haar hits I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. Dus dat is dat die 8 miljoen per jaar. Ze was ook een ras echte onderneemster. 50% van haar eigen aandeel zat in haar eigen pretpark Dolly World. En ze verbond haar naam ook aan verschillende dingen. Ja, kookgerecht, tabakmixen, kookboeken, kookgerij.
0: Ik wist niet dat ze zo'n keukenprinses was.
1: Ja, ik wist dat eigenlijk ook niet. Maar ze had dus ook veel producten op haar naam staan. Nu heeft Dolly 11 broers en zussen. Daar zijn er nog maar 6 helaas levend van. Maar ze heeft ook peetkind Miley Cyrus. Ook nog de familie van haar vent, Carl Dean, die helaas ook overleden is. Okay. Dus ze heeft wel wat om rekening mee te houden.
0: Ja, dat zijn veel mensen. En 6 broers en zussen, Miley Cyrus en dan nog de familie van haar man.
1: Ja, die familie van haar man. Nu over die familie van haar man ga ik ook nog iets vertellen. Carl Dean heeft dus heel zijn fortuin eigenlijk op haar naam gezet. Dus je moet ook denken, dat fortuin zit daar ook nog eens bij in. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ben je mee? Waardoor het misschien ook een tip kan zijn dat het naar zijn familie moet toegaan. En heel veel mensen speculeren ook over een goed doel. Want Dolly groeide op in armoede, extreme armoede. En ze heeft doorheen haar hele carrière $600 miljoen aan het goede doel geschonken.
0: Mooi.
1: Enorm veel. Dus daar is ook nog een kleine... Er kan wel een addertje onder het gras zitten, of dat nog naar het goede doel gaat of niet. Nu, Dolly is weer mega slim, iconic en perfect geweest, want ze heeft alles in het testament laten zetten. Dus geen familieruzies, geen bullshit, gewoon iconic. Dit krijg jij, dat krijg jij en dit krijg jij.
0: Oké, ik ben benieuwd maar wij weten... allemaal de gelukkige gaat zijn. Ja, ze zullen het zelf wel snel genoeg weten, denk ik.
1: Zou ik wel een miljoentje willen van Dolly? Nee, eigenlijk
0: ja,
1: niet.
0: We kennen ze natuurlijk niet persoonlijk, helaas.
1: Ja, maar over naar Nora Gharib dan, want Nora Gharib zat gisteren in de tafel van Gert. En ze had het over haar moederschap. Ze is net moeder geworden. En Gert feliciteerde haar met het moederschap, vroeg hoe het ging en ze had het dit over te zeggen.
2: Het is een mix. Het is heel tof, het is het mooiste dat er is.
3: Ja.
2: Maar het is ook verschrikkelijk.
3: Het was heftig.
2: Ja, het is ook vermoeiend. Ja. Ik ben wel moe. Maar ik was net nu even thuis, want ik heb vandaag een lange dag gehad. En ik zag ze en dan besefte ik weer van, nee.
3: Je smolt.
2: Ja, echt.
3: Maar je hebt geen oog dicht gedaan vannacht.
2: Geen oog. Ze was elk uur wakker.
3: Ja.
1: Ja, ze is recent bevallen van haar tweede dochtertje, Yara. Dat betekent kleine vrienden. Prachtige naam. Ze vertelde aan de tafel dat het supermooi is, maar ook verschrikkelijk moeilijk. Ze is verschrikkelijk moe ook. En ze kijkt eigenlijk enorm uit naar het moment dat Yara terug gaat doorslapen. Met Chems, het eerdere kindje van Nora, dus de eerdere dochter, gaat het keigoed. Er is een leeftijdsverschil van 6 jaar. Ze zei van, die hebben ander speelgoed, dus er is geen dispuut. Die slaan elkaar niet de kop in, omdat die... met...
0: Dat is goed.
1: Ik ben heel blij voor Nora. Ja, en ik wens haar heel veel geluk en dat ze nog de walletjes mag wegwerken, hè, binnenkort. En
0: ja,
1: terug een beetje kan slapen.
0: Dat is heftig, hè? Mama ja. worden en dan zo van 2 kinderen mama zijn.
1: Zou jij het kunnen nu, 2 kinderen opvoeden?
0: Ik nu?
1: Ja.
0: Maar nee, kijk.

0: Deze Teenage Dirtbag van Weedus krijgt van mij sowieso al een 10 op 10. Maar de vraag is, hoeveel krijgt onze nieuwe song van jou die nu in Rate the Song zit? We gaan zo meteen te weten komen.
1: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.

0: Van Cat Eye.
1: M&M. Read the
0: song. Het is gisteren weer een nieuwe song waar je je mening over kwijt kan. Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Het zou kunnen dat je misschien een beetje van het nummer herkent, want het is een herwerkte versie van Bullet van Watermat zelf. Maar laat je daar vooral niet door beïnvloeden bij het geven van je punten op 10. En je mag ook uiteraard altijd laten weten waarom je die score geeft. Rate the song.

0: onze Rate the Song.
1: M&M.
2: Rate the Song.
0: Veel reacties in de app van M&M.
3: Yes, Daan zegt 6 op 10, mist net een hoogtepunt voor mij. Dirk Krabels dan weer 10 op 10. Ik vind het een geweldige sound, net als het origineel. Melissa de Vroei zegt dan 8,5, leuk nummer, maar mist nog wat power. Pieter, 5,5, ik vind het maar niks. Magali, 4,5, veel te veel hetzelfde jingle. En Laura, 6,5, ik krijg geen Tomorrowland-gevoel. Dus ik krijg zo, nog eentje komt er binnen, Dieter Vronink, 7,5, geeft me wel nostalgische vibes.
0: Oké.
3: Ik weet het niet.
0: Ja, we zullen eens even kijken naar het gemiddelde.
3: Ja, een mooi gemiddelde van 6,5.
0: Oké, dat is niet slecht, maar ook niet supergoed voor Take It Slow van Robin Schulz en Watermat. Morgen hoor je hem sowieso opnieuw in de ochtendshow van M&M, dus daar kan je je mening uiteraard ook opnieuw kwijt.
2: Make life sing. Make life sing.

0: denk dat we soms een higher power nodig hebben in dit Belgenlandje om de files een beetje korter te maken. Ja, het valt wel intussen al iets meer mee.
1: Ja, het is 142 kilometer file in totaal. Het valt mee. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Stroombeek en Tervuren. Naar Brussel op de A12 20 minuten tussen Stroombeek en Laken door Werken. Op de A1-42 van Luik naar Bergen is er drie kwartier file tussen Spie en Fleury. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur telkens door Werken. Op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
2: Club Kauter, Kauter et la Louche en Wannes Lacroix.

0: We hebben hier een zotte doos en je mag hem zo ongelooflijk serieus nemen. Maar deze zotte doos nemen we tegelijk ook niet echt zo heel serieus. Nee. Elke donderdag komt er iets in onze zotte doos terecht. En we spelen er een soort spel mee van bedrog en waarheid.
1: Ja, dat vinden we leuk. Hè. Zo tegen elkaar kunnen liegen en zo.
0: Ja, de zotte doos gaat hier zo meteen onze studio binnengerold worden. Je gaat hem sowieso willen zien. Dus als je kan, klik al eens eventjes op VRT Max op kijken. En dan ga je meteen blij worden van hoe dat hij eruit ziet.
1: Ja.
0: Maar wat er precies in zit, dat gaan we straks samen te weten komen.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
3: Ja, je hebt gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
2: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen.

0: Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar Vrienden, de Jeugdbeweging, de Padel en Vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: dank u, dank u wel om te stemmen. 100 dagen zonder jou. En
1: ik hou nog vast een warme tegenwoordig. Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: stress.
1: Ik heb hier een beetje stress voor, maar ik heb ook zoveel goesting eigenlijk.
0: Ah.
2: Zotte doos.
1: Ja. Elke donderdag wordt Club Koudhaar een zotte plek. Want we hebben hier een zotte doos. En dat is een gigantische roze doos met roze pluche, sparkles op een geel statief. Het ziet er zeer extravagant uit. Je kan het ook zien.
0: Het ziet er echt duur uit.
1: Het ziet er duur uit.
0: Het ziet er kapot duur
1: uit. Ook wat gele vraagtekens.
0: Ja, glitters, bliksemschichten, alles.
1: Ja, het is ongelooflijk crazy. Je kan ook even meekijken via VRT Max als je daar goesting in hebt. Nu... In die zotte doos zit ook iets crazy.
0: Ja.
1: Of net helemaal niet. Want een van de twee moet in die doos kijken en moet omschrijven wat hij precies ziet. Dat kan de waarheid zijn, maar dat kan ook los een leugen zijn. En de persoon die van niets weet, krijgt 30 seconden om vragen te stellen over de inhoud van de doos.
0: Maak het openmaken.
1: Ter verduidelijking, wij weten allebei niet wat er in de doos zit. Oké, Wallis, de zotte doos die staat er.
0: Ja.
1: En jij mag kijken wat er in de doos zit. En ik kan het dus niet zien, want je kijkt via een klein luikje naar binnen.
0: Oké,
1: doe maar.
0: Oh. Ja.
1: Oké. En wat zie je?
0: Ik zie een skiwi op een berg wc-papier.
1: Een skiwi op een berg wc-papier. Hoe groot is de skiwi?
0: Ja, gelijk een skiwi. Like a kiwi.
1: Oké, maar is dit dan de grootte van een kiwi?
0: Ja, dat is de grootte van een kiwi.
1: En hoe zien die skilatten er dan uit?
0: Ik weet het niet. Dat zijn plastic houten latjes.
1: Houten latjes?
0: Houten latjes.
1: En is het zo al in elkaar geknutseld of gekocht?
0: Nee, het is in elkaar geknutseld.
1: Oké. En die berg wc-papier, hoeveel wc-papier hebben we erover?
0: Ik weet het niet. Ja, het is toch wel een aanzienlijke berg, maar laten we zeggen, toch wel anderhalve rol.
1: Anderhalve rol?
0: Ja, anderhalve rol wc-papier. Ja.
1: Oké.
0: Nee, misschien iets minder.
1: Ik denk, gek genoeg, dat jij de waarheid spreekt. Dus...
0: Ben je klaar voor
1: het? Ja, je mag het tekst.
0: Ben je klaar voor?
1: Wacht, hè. Ja.
0: Het is een ski! Oh my god. Ik vind hem echt kapot cute.
1: Hoe schattig is deze
0: ski? Oh my god.
1: Ik vind het heel cute.
0: Vind ik heel leuk.
1: Wat is wat daarop?
0: Weet ik niet, maar het stinkt.
1: Nee, het is
0: het is zo...
1: Is het scheerschuim?
0: Ik denk dat het scheerschuim is. Of het is zo... Mag ik eens ruiken?
1: Sorry.
0: Wat is dat? Dat is geen scheerschuim, schat. Dat is iets dan.
1: Dat is gewoon zeep, denk ik. Nee. Ik denk dat dat gewoon zeep is. Maar nee, anders gaat dat toch niet van eten?
0: Nee, dit is zeep.
1: Dit is zeep.
0: Het was dus een kiwi op een berg. Wc-papier.
1: Ik ben zeer benieuwd wat er volgende week opnieuw is.

0: zeg, het is donderdag. Morgen is het de laatste werkdag van de week. Dus ergens is het vanavond extra belangrijk dat je een beetje geniet van de avond. Het kan misschien nog van de laatste zonnestraaltjes, nog voor dat onweer erdoor komt. Dus ik zou zeggen, ga nog een terrasje gaan doen vanavond.
1: Uh-huh.
0: En als je goesting hebt om in het midden van de nacht op te staan, het is te zeggen, 6 uur 's morgens ongeveer, zou er een soort van gedeeltelijke maansverduistering zijn. Dus als je vroeg wakker bent, morgen vroeg, is misschien wel eens het moment om naar de maan te kijken.
1: Ja, en 21 uur vanavond is ook nog een heel groot moment, zeker voor Netflix, want dan wordt Grand Theft Auto 6 voor het eerst echt uit de doeken gedaan. Het is een wereldwijde primeur. Gamers wachten hier al jaren op. Het heeft 2 miljard gekost en het wordt gewoon iets heel erg groots.
0: Ik denk dat Netflix pad gaat liggen vanavond.
1: Denk het ook. Denk het ook echt.
0: We zullen morgen wel weten te zeggen. Ah nee, wij zijn er morgen niet.
1: Ah nee.
0: Wat er gebeurt.
1: Iemand anders zal dat wel doen.
0: Iemand anders zal dat wel doen. M&M.

0: tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Propsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Propsaland.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Ideeltip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Oh, cv-fotoboeken.
10: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
12: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
11: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
12: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw opleiding.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die een borduur!
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
15: Kom dat nu niet doen.
13: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
15: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
16: En krijg ik roze blokjes?
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
17: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
18: Allee, zeg eens iets, Bruno.
19: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
18: Hoe zet ik dat op mute?
19: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
18: Bruno.
20: Mobile Vikings.
21: Een zeer goede avond. Het is 7 uur. Met Melina Verbeek.
22: De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeflakkerd. In de Hoge Venen blijft een gewest weg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou intussen wel onder controle zijn. Zo'n heropflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. In totaal heeft de brand meer dan 3000 hectare natuur vernield. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom daar gisteren. Er zijn nog meer dan 1400 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten helpen zoeken naar overlevenden in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
23: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
22: In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de league face. Club speelt uit tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden liever spelen ze tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Op het WK hockey in Amstelveen spelen onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hun halve finale. Tegenstander is Duitsland en favoriet Nederland. De stand bij de rust was 1-0 voor Nederland. En in de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. De Sloveen was op de laatste klim weggereden, maar hij viel bijna in de afdaling. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met de Spanjaard Enric Mas. En daarin was Pogacar dus de snelste. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd 3e en daar is hij trots op.
24: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mee
0: net wat te laat, allee, te vroeg rijpt eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt, zat niet meer veel in de tank.
22: Pogacar heeft ook zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot. Vanavond en vannacht onweer met soms veel regen, hagel en zware windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij storm- of waterschade. Het blijft wel zacht, tussen 15 en 20 graden. Ook morgen kans op onweer met felle wind en dan tot 24 graden. M&M.
21: Donderdag vandaag met effectief donder blijkbaar. Maar jij moet niet opdonderen, kom er gewoon even gezellig bij. Let's go.

Artemas. I like the way you kiss me, guys. Het weekend is al zo dicht in de buurt. Het is letterlijk donderdag. 27 augustus. Dat wil zeggen dat jij al bijna een hele week overleefd hebt. En oké. Voor sommigen komt die vakantie op zijn einde. Dat is waar. Maar niet na ons nog een prachtige zomerdag te geven. Vandaag, het zonneke. Ik heb het zonneke toch gezien. Ik zat wel bijna een hele dag binnen. Maar dan nog, het zonneke was aan het schijnen. Ik heb mijn iced latte gedronken in die zon. En dat was gewoon amazing. Maar ja, wie natuurlijk ook pracht zomerdag zegt, zegt ook soms een klein beetje donder en bliksem. Hoe zit het bij jou? Is het nog geen wolkje aan de lucht of toch al wat donkerder aan het worden? Of is het zelfs al aan het regenen? Want het KMI waarschuwt wel echt met code oranje van lokaal onweer. Het kan soms her en der wel echt stevig gaan donderen en bliksemen. Maar hou me gerust op de hoogte. Even in VRT Max, daar stuur me een berichtje. Wees even de Sabine Ahagedoorn op verplaatsing. Dus summer isn't over yet, dat vooral. Maar is dat al aan het donderen en bliksemen bij jou? Of is het nog een mooie, mooie zomeravond? Stuur het gerust met een emoji of een foto. Kan allemaal. Zometeen Sienna Spyro. Nog eens lekker meekwelen, maar eerst Mojo met Lady.

0: Sienna Spyro. Wat een klok van een stem. En de verdiende big hit deze week hier op M&M. Maar ik vraag me af of het bij jou al aan donderen of bliksem is, want dit zou eigenlijk een perfecte song zijn om tijdens onweer te luisteren. Zo super main character, dramatisch. Oh, maar Tim stuurt in de app dat het daar nog lekker droog is, of nog een zonnetje erbij. Dus hij dacht van ja, nog een prettige zomeravond, waarom ook niet. Is het bij jou helemaal anders? Zoals ik al zei, wees even de Sabine Hagen door een ter plaatse. En laat het me vooral weten via VRT Max. Zometeen One Direction met Kiss You, maar eerst...
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Mannekes! Bompidi zijn't augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
11: O
9: zegt.
12: Oh,
13: een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
15: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
13: Ah ja?
16: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick and mix.
13: Hé, maar die lust die kooks, hè?
16: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels...

0: One Direction. Met een dikke zoen voor jou, maar ook vooral een dikke zoen voor Cindy. Cindy uit Brechten, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, hallo, hallo. Zeg, Cindy, jij kwam net thuis, had je gezegd, hè?
1: Ja.
0: Van waar? Mag je dat weten?
1: Van mijn werk en ik heb juist de paardjes ook gaan eten geven.
0: Oh, en hoe gaat het ermee met de paardjes?
1: Goed, goed, goed. Beter weer nu. Ja, het is ook heel warm.
0: Ja, dat zou ook wel, want ja, paarden, ik weet niet waar dat die daarvan afzien.
1: Ja, die zien er wel vanaf. Ja.
0: En wat doen jullie dan meestal zo? Daar is water over gieten? Of zijn er nog zo tips en tricks?
1: Die zitten meestal in een... Allee, die maken een kuiltje in de stal en dan staan die daarmee in hoven in.
0: Ah ja, zo. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, kijk, we kunnen het maar meepakken. Hè. Wie weet komt er nog toch nog een hittegolf aan of zo en dan best een kuiltje maken.
1: Oh, liever niet.
0: Nee,
1: liever niet.
0: We hebben het zo wat gehad. Hè. Allee, het is leuk als het goed weer is, maar...
1: Inderdaad.
0: Zo warm. Maar over het weer gesproken trouwens, Cindy, je bent nu in Brecht. Hoe is het weer daar?
1: Ik ben eigenlijk verhuisd naar Westerlo, maar ik heb het niet nu, maar ik heb het aangepast.
0: Ah ja, dat is kei goed. Dan passen we het aan op VRT Max. Maar je bent verhuisd naar Westerlo. Hoe is het weer daar?
1: Ja, hier schijnt het zonnetje terug.
0: Oké, want je stuurde daarnet dat het grijs aan het worden was, maar die wolken die zijn verdwenen.
1: Die wolken zijn erover, ja. Het zonnetje schijnt nu.
0: Oké, dat is perfect. Jij komt thuis en het zonnetje schijnt. Het zonnetje in huis, dat is bevestigd.
1: Inderdaad.
0: Voilà. Want normaal gezien, ze waren aan het zeggen dat het vannacht of vanavond nog zou kunnen onweren. Heeft dat ook effect op jouw paarden?
1: Ik hoop van niet.
0: Oké, maar...
1: Ik ga morgen sowieso kijken als ik... Morgen vroeg als ik opsta.
0: Voordat je moet vertrekken. Oké, we houden onze helemaal scherp. Maar het komt helemaal goed. Zeg, nog een laatste vraagje. Heb je zomerhit een klein beetje meegevolgd?
1: Niet echt, want wij zijn nu just een paar dagen geleden van Spanje teruggekomen.
0: Ah, ja,
1: dus
0: ja.
1: We hebben in Spanje gezeten en hebben niet zo...
0: Nee,
1: we hebben wel
0: die Spaanse
1: veel radio geluisterd, maar...
0: Ah, wel.
1: Ja, het was warm.
0: Het is daar, want zaterdag is de grote finale van Zomerrit en deze zijn ook nog kansmakers, Maxime en Babette. Is dat voor jou oké? Zou die mogen winnen?
1: Dat is oké.
0: Voilà, dan ga ik ze nu ook spelen. Cindy, dikke merci. Geniet nog van het zonnetje daar en geniet van die avond, hè.
1: Dank je wel.
0: Dada, salutjes.

Lola Young. Is af en toe een beetje rommelig. En dat mag. Soms moet je je eens toelaten om goed rommelig te zijn. Maar dan af en toe ook wel opruimen. Elke dag bij Club Kouter hoor ik tegenwoordig deze song.

0: En vanaf ik nu in de file sta, kan ik niets anders denken dan dit eigenlijk. Het is een beetje een nieuwe vocalstim. Maakt de file ook een klein beetje leuker. Bij Club Kouter hebben ze ook nog filespielen. Ze doen er van alles rond. Maar ik zou je nu willen zeggen dat het gedaan is met de files en met het aanschuiven. Maar helaas, het is wel bijna 7:30. En je staat nog vast op de buitenring rond Brussel. Een half uur is het daar file golven. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Zaventem is er ook hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel sta je een kwartiertje vast op de A12 tussen Strombeek en Laken door werken. En door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten. M&M.
1: Fabian Hermans. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. Maakt het personeel in vliegtuigen heel blij met te weten dat er toch iemand bezig is met zeker de nooduitgangen te signaliseren op het vliegtuig. Dat is belangrijk. Maar legit, hè, ben niet aan het lachen. Hè. Dat is heel belangrijk. Het is vandaag trouwens een speciale dag. Het is donderdag, we komen dichter tegen het weekend. Absoluut. Maar het is ook Wereld Schaarsteenpapierdag. Ja, ik zeg schaarsteenpapier. Ik zeg geen bladsteenschaar, maar schaarsteenpapier. Ik ben zo. Maar het is er een speciale dag voor, blijkbaar. Overal ter wereld zijn ze dat massaal aan het spelen. Of dat zou ik toch hopen. Hier zelfs volgens een, ja, misschien toch niet heel betrouwbaar onderzoek, zeggen ze dat de scissors, dus de schaar, meestal 29,6% gekozen wordt. Paper 35%, maar dat de meeste

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
2: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater...

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douche gel. Dus even Bol voor een swingende start.
1: M&M.
2: Got my driver's license.

0: Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Met driver's license. Weet je wie ze ook wel eens de Vlaamse Olivia Rodrigo noemen? Namelijk Manon uit Kortemark. Dat is waar, hè, Manon? Dat wordt toch wel af en toe gezegd, hè?
1: Ik weet het niet, dat kan.
0: Nog nooit gehoord dat ze jou de Vlaamse Olivia Rodrigo noemen? Ah, wel, bij deze laten we dat zo starten, hè. Voilà, Manon. Zeg, wat doe jij nog op zo'n donderdagavond?
1: Wij zijn hier aan het opkuisen bij Frazy Woman. We hebben weer een drukke dag gehad vandaag.
0: Oh, Frazy Woman, vertel eens, wat kunnen we er allemaal krijgen bij Frazy Woman?
1: We staan eigenlijk bekend voor onze germijntje. Oh. Dat is eigenlijk poffertjes met een ijsje en natuurlijk verse lekkere aardbeien. Ah. Maar we hebben ook milkshakes, sangria's, kindersangria's. Of gewoon casual gedopte aardbeien. Super lekker.
0: Goed, casual gedopte aardbeien. Dat kun je nooit mis mee doen. Amai, dat klinkt zo goed. En dat is dat ook in Kortemark of iets verder weg?
1: Dat is in Women.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, vandaar. De naam. Ja. Oké. Okay. Zeg, is het daar bij jullie droog aan het regenen? Hoe is het weer daar?
1: Het is eigenlijk heel mooi weer geweest vandaag. Ja. Het is nu een beetje aan het overtrekken. Maar ja, als het asfalt, dan is het hoe die.
0: Het is dat, het is dat. Goed voor de vrezekes. Zeg, Manon, vandaag is het Wereld Schaarsteenpapierdag. Is dat een spelletje dat jij wel eens durft te spelen?
1: Oh ja, af en toe, maar het is al lang geleden, hoor.
0: Ja, maar jij speelt waarschijnlijk bladsteenschaar.
1: Ja, bladsteenschaar.
0: Ja, jawel, maar dan zullen we het, om het makkelijk te houden, ook zo spelen. De bedoeling is natuurlijk dat we dat gewoon één ronde tegen elkaar spelen. Op radio is dat wat moeilijker, omdat we natuurlijk elkaars handen niet kunnen zien. Maar ik tel gewoon af en dan zeggen we wat we pakken. En dan, ja, degene die wint natuurlijk, hè. Ben je ongeveer klaar? Ja. Dan gaan we dat gewoon doen. Wacht, hoor. En als jij wint trouwens, dan mag je een liedje kiezen op de radio. Zo niet, dan... sorry. Oké, okay, here we go.
1: Oké. Okay.
0: 3, 2, 1... Schaar!
1: Steen.
0: Oh, dat is niet waar. Oh my god. Proficiat, Manon. Dat is waar, jij hebt gewonnen, hè. Dat, steen verslaat schaar. Amai, wat een loser ben ik, zeg. Dat is niet waar. Oké, okay, Manon, eerlijke prijs. Ja. Wat mag ik voor jou draaien op de radio?
1: We zouden wel leuk de avond nog kunnen verder doen met tomatenplukkers.
0: Tomatenplukkers? Oh, damn. Dat is wel het stevigere werk, moet ik zeggen, voor zo'n avond. Maar oké. Okay. Kijk, Manon, jij bent de eerlijke winnaar. Dus ik kan ook wel niet anders, natuurlijk. Dus voor iedereen even zet die radio ofwel keiluit, of iets zachter. Het hangt ervan af wat jouw vibe is voor de avond. Maar Manon...
1: Keiluit, natuurlijk.
0: Keiluit, het zal wel zijn. Manon en iedereen bij Frazy Woman, geniet ervan en proficiat, hè.
1: Ja. Ja, dank u wel.
0: Het zal wel zijn. Here we go.
1: Salutjes, hè.
0: Here we go. Salut.

Let's go! Ik wilde ook lukken dat het gisteren La Tomatina was in Spanje. Voor de tomatenplukkers. En vooral voor iedereen dat vandaag heel hard heeft moeten werken en nu even helemaal alles eruit wil gooien. Let's go! Het is jouw avond. Je gaat ervoor. En dat met goede muziek. We gaan gewoon verder met goede vibes. Prada van Casso en Ray en Diplo.

Miles Smith en Shaboozy. Wat een combo ook. Met Blink Twice. Ah, we gaan richting 8 uur. Op deze prachtige, prachtige, prachtige... Ik wou zeggen zaterdagavond zeggen, maar daar zijn we nog niet. Weekend is nog niet aan de deur. Allee, het staat bijna aan de deur. Het wordt een spannende avond. Vandaag is het vooral, gaat het onweren, gaat het niet onweren? Blijft het droog, gaat het super nat worden? Maar maakt allemaal niet uit. Nu vooral Magnetic van de Bauza, net voor 8 uur.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal, waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
2: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
1: Rendez-vous pour un grand concert caritatif.
2: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renaud.
3: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
2: Met de kaartverkoop vooraf is al €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studenten van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Eerder dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnalds in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
4: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony. Zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
0: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
5: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons, op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
0: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
7: Als jij een kleur zou moeten geven aan deze dag, welke zou je dan kiezen? Misschien die van een proper gewassen kakkie broek na zomerkamp of gewoon blauw? Blue, kan zeker.

Het heet A Wild Child. En af en toe zo'n beetje wild zijn. Het klinkt sowieso goed. En beter nog, op 28 augustus livestreamt TikTok ook het concert van Alex Warren vanuit de After Party Arena in Sydney. Dus je gaat wel even moeten uitrekenen. Dat heb ik nu niet gedaan, dus dat ga je zelf even moeten doen. Om hoe laat het dan bij ons is. Het is zijn eerste concert trouwens van zijn Australische Arena Tour. Ik kan je allemaal via zijn TikTok-kanaal vinden. Ook natuurlijk om dat nieuwe album te promoten. Ik ben zo benieuwd welke, want het is echt een hitmachine. Of er daar nog parels bij zijn die toch nog naar boven komen. Hij is ook bijzonder populair op TikTok natuurlijk. Al meer dan 21 miljoen volgers. Net een klein beetje meer als die van mij. Ik zit er toch net onder. Dus het gaat goed worden, dat sowieso. Dat nieuwe album. Zometeen hoor je ook nog eens Passenger. Komt ook rechtstreeks van die Wild Child die je vanaf morgen gaat kunnen horen. Maar eerst deze clubbanger van Eric Prydz. Het pianootje komt er al van Piano.

Miss Rihanna. We zingen nog steeds in Brussel, wie weet. Want ze werd gespot, en dat op het optreden van A$AP Rocky, haar partner, in de ING Arena. En ik denk, of ze zullen toch wel Brussel gezien hebben, een wafel gegeten hebben, of zijn die direct terug vertrokken? Ik vraag me dat altijd af, zo'n dag van zo'n celeb in Brussels. Het is ook niet de eerste keer dat ze in Brussel komt. Zoals hier ook voor de Smurfs-film. Toen moest iedereen van de rode loper, toen ze, ik denk, 3 uur te laat arriveerde, maar toch, het is een wereldster van formaat, dat ze maar rap die studio induikt en nog eens nieuwe muziek maakt. Nu Martin Garrix met Fireflies.

As It Was van Mr. Harry Styles. Oh, takes me back naar zijn tour in Amsterdam. Ik vond het geweldig. Maar ja, kijk. Ondertussen is het bijna 8:30 en het gaat zeer goed op de baan. Enkel door het voorspelde onweer zijn in Brussel alle parken en bossen gesloten. Dus daar best niet naartoe gaan, want je kan in ieder geval niet binnen. Nu Antoon met de enige...

Hey meisje, tijd om een klein beetje wakker te worden voor de donderhits. Laat ons nog iets leuk doen. Misschien een kleine battle, een banger battle. Altijd leuk. Waarin jij de keuze krijgt tussen twee echte bangers die ik voor jou naast elkaar zet in de ring. En eentje wordt natuurlijk knock-out geslagen. En eentje, die wordt gewoon gedraaid op de radio. Maar die keuze die ligt helemaal bij jou. Dus vandaag dacht ik om naar de echte meezingers te gaan. De meekwillers, maar zo de goede vlomsche meezingers. En aan de ene kant van de ring staat deze banger. We gaan

0: met allemaal. Als je deze graag zou willen horen op je radio, dan stuur je A in de app van M&M. Maar er staat natuurlijk ook iemand anders aan de andere kant van de ring. Namelijk deze. De kroeg komt tot leven. André Hazes.
1: Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan.
0: Met leef. Als je deze graag zou willen horen, dan stuur je B in de app van M&M. Je hebt dus keuze tussen ofwel allemaal van Wim Soetaar of leef van André Hazes. A of B. En dat mag jij sturen via VRT Max. Doe maar. En de beste wint. Dat is altijd zo, hè.

0: van Lost Frequencies. En het was hier de banger battle. Wie heeft het overleefd? Want jij mocht kiezen tussen twee bangers van songs. Vandaag, de categorie was meezingers, maar vooral echt zo Moose Bar meezingers. Die, je moet altijd denken aan de Moose Bar stage op Tomorrowland. De stage dat mijn mama het liefst of leukst vindt. Want daar zijn gewoon de meezingers. Dat is minder een joef joef, zegt ze altijd. En een van deze twee zal daar ongetwijfeld ook gespeeld hebben. Je had langs de ene kant keuze tussen Allemaal van Wim Soutaar en Leef van André Hazes. Voor, eens kijken... Sanne uit Beveren mocht het Leef zijn. Alissa uit Bierbeek die zegt toch A voor mij. Ook Joni uit Wispezel A, want B is een beetje overrated. Ook voor Nathalie mag het een A van Allemaal zijn. Wesley die zegt dan B voor mijn Amsterdamse verloofde sinds 4 dagen. Oh, maar proficiat, proficiat. Ook Diana uit Tiest die vindt dat B ermee mag gaan lopen. Maar wie is het geworden? Wie heeft uiteindelijk de meeste stemmen kunnen binnenhalen? We gaan eens kijken. Oh, dat is A. Van Allemaal natuurlijk. Dus pak allemaal elkaar maar vast. En we gaan gewoon er samen lekker in gaan.
1: Veel te vaak gezworven in het hoofd.
0: Wim Soutaar.

0: vorige week nog op Pukkelpop. Somber. 2 meter lang trouwens. Impressionant eigenlijk. Hè? Volgende week hoor je mij niet meer zo 's avonds, maar wel Mr. Robin van de radio. Die komt terug. Is een hele week bezig geweest aan zijn nieuw programma vorm te geven. Daaraan te sleutelen. Misschien vernieuwen her en der de oude dingen die je kent veranderen. Misschien helemaal. En ik dacht, wat zou een goede tease zijn voor Robin van de radio? Is natuurlijk Robin even aan de lijn halen. En het is zoiets heel Robin van de radio-achtig. Om gewoon mensen te bellen. Zonder voorbereiding. Gewoon gaan en iets proberen. Zien of ze opnemen. Dus laten we dat gewoon doen. Eens zien of dat Robin opneemt. Als ik die bel. We gaan eens proberen. Hè? Ja, hij is bezig. Hij is bezig. Hij is aan het bellen. Oké. Okay. Hallo, hallo, hallo. Wat zeg ik dan? Hallo. Ja, sorry.
1: Oei. Hallo.
0: Hallo, hallo. Met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Met Frank.
0: Oei, Frank. Oh nee. Ja, sorry. Met Fabian van M&M trouwens. Een goeie avond. Hallo.
1: Goedenavond, Fabian.
0: Hey, Fabian. Hey, Frank. Ik ben helemaal van mijn melk. Ik ging normaal Robin Keijhard bellen, maar ik heb gewoon een hele verkeerde nummer ingegeven.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is goed. Bent u zelf ook luisteraar van Robin van de Radio?
1: Uiteraard, want ik heb u er juist nog even een beetje verbeterd.
0: Ah, is het waar?
1: Ja, u zei... het moest de Tendertrap zijn.
0: Ah.
1: Lost Frequency.
0: Ah, oei. Oei. Oh, nee, wat... Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dat ik er even op terugkom. Even een rectificatie. Inderdaad, de Tendertrap en niet Lost Frequencies. Dankjewel, Frank. Ja. Zo komen we er samen, hè.
1: Tuurlijk.
0: Allee, maar sowieso een prettige avond. En dan ga ik proberen misschien Robin Keijhard aan de lijn te krijgen. Maar geniet ervan.
1: Voor u.
0: Ja, salutjes. Okay,
1: Oké,
0: we gaan toch... Sorry Frank, ik heb je heel snel afgelegd. Dat was niet de bedoeling. Dat was een beetje grof. Ik ga toch nog proberen om die Robin aan de lijn te halen. Wacht hoor. Nu zien dat ik wel de juiste nummer ingeef. Ja, ik mag dat niet luid opzeggen natuurlijk, hè. En misschien is hij aan het luisteren op dit moment, maar waarschijnlijk niet. Oké, we gaan gewoon proberen. Oké, eens zien. Ja, daar gaat hij dan. Ik ben benieuwd. Korte tease, hè? We houden het kort op de radio. Hallo.
2: Hallo, met Robin.
0: Hallo, met Fabske van den FM. Dag, Robin Keijhard. Ik ben kei blij. Ja, dat jij opneemt. Ik had dat niet verwacht.
2: Tuurlijk.
0: Ja,
2: kijk,
0: toch.
2: Ik ben een frietje aan het eten.
0: Is het waar? Is het waar? En wat ligt er nog bij je frietje? Wat is zo de Robin-bestelling?
2: Ik ben juist gestopt. Ik doe dat heel vaak. Ik rijd dan met mijn auto ergens naartoe en dan stop ik zo in een plaatselijke frituur. Ik ben juist gestopt bij Frituur Karin.
0: Frituur Karin?
2: Van Erpenmeren. En ik bestel altijd hetzelfde. Een kleintje met een boulet, gesneden, mayonaise en een potje samurai saus.
0: Oké.
2: Wow. Ja. Wat belde Fab?
0: Ja, ik was juist bezig over dat volgende week Robin van de radio terugkomt en dat Fabske van een FM terug in zijn kast mag gaan zitten of zo. En ik wou eens horen van wat kunnen we verwachten van het nieuwe seizoen?
2: Ah, amai. Fabs, ik kan u een primeur geven.
0: Oh, oké. Okay.
2: Geweldige primeur. Ja, dat is vandaag beslist. En niemand weet daarvan buiten u.
0: Maar dat is niet waar.
2: We kennen elkaar, dus ik doe dat met plezier.
0: Ja.
2: We beginnen de eerste show. Maandag om 7 uur, dus niet om 8 uur, maar om 7 uur. Van op ongeziene hoogte.
0: Oh.
2: Voilà. Dus we gaan hoger. We gaan...
0: Ja.
2: Van de sterren durf ik niet zeggen, maar we beginnen van op ongeziene hoogte.
0: Zo op verdieping 8 of zo hier in het VRT-gebouw.
2: Ja. Ik kan niet te veel zeggen. Je moet niet proberen.
0: Ah.
2: Dan krijg je niks uit.
0: De VRT-toren?
2: Hoger.
0: Oké. Maandag is het daar dus te doen. Oké, we gaan het onthouden, Robin. Dat is het tease van formaat eigenlijk ook gewoon.
2: Dat is echt een scoop eigenlijk, Fab.
0: Dat is echt een scoop. Ik zou eigenlijk een mail moeten versturen naar iedereen hier bij M&M dat er inhoud in het programma zit.
2: Doe maar. Er zit altijd inhoud in het programma. Wat is dat?
0: Dat is waar. Oké, Robin, dikke merci dat je opneemt. Dat brengt vertrouwen in onze vriendschap, vind ik toch wel.
2: Nee.
0: En dan krijg je van mij deze nog.
2: Plezier.
0: Wacht hoor, nee, niet in deze. Deze, voilà. Het is weer met haken en ogen dat in elkaar steekt. Welke denk je dat het is?
2: Dat is
0: Fabske
2: van
0: een
2: FM.
0: Doci of Gauthier, wat is jouw gok?
2: Dat is allebei.
0: Ja, dat is dan Robin van de radio. Zeg, een goede avond en geniet van het frietje, hè.

0: met somebody that I used to know. Hopelijk dondert het niet hard vannacht bij jou. Maar ik wens je sowieso een prettige, prettige nacht. En slaap wel.
1: Negen uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen. En meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort. Een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt. Zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
4: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
3: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
4: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en Renault.
5: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
4: Met de kaartverkoop vooraf is al een half miljoen euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze worden beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
6: Voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0 tegen 0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde 11 als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerste kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzet. En 1 keer wel ook flink geschrokken Anderlecht zelf. Met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht de redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
1: Dankjewel Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Hun goal is geen goal. Doe ze hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de 3e plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Een fotoboek vol herinneringen gaat

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
1: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel een derde van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn. Maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
0: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. Drie Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van der Van den Bent, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
2: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaja beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
0: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
3: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1, een goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
4: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

because my dreams are bursting at the seams.

0: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk. Met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland van 2-1 achter. En de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsten de Buffalo's zich toch voor de groepsfase na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Biancone scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnion Nicosa. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui. Dan is 24 graden de maximum temperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt, zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olieembargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle, het overwicht en de voorsprong via Vergara, maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling, maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0 zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en thuisland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgs en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.